0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher.

0: en Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Mario. Dan kwam mijn kunstknie even tussendoor. De wegen af met flitsmarge. Het is druk op de weg. Onbekende redenen. A2 Maastricht-Noord. Eindhoven tussen Leenderheide en De Hoog. Staat een minuut of 10 vertraging. 1 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Plaspoel-Polder en Zoetewoudendorp is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging. 9 kilometer file daar. A27 Breda-Gorinchem. Tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. Een minuut of 10, 3 kilometer file. Komt er werkzaamheden daar. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strandnulde. Een kwartier vertraging staat 4 kilometer file. Eén controle gemeld op snelheid op de A1 Eemnes richting Amersfoort. De flitser bij Hoogland. Hectometerpaal 37.1.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
3: En dat is vanmiddag in de Slammiddagshow. Dit is nu muziek van Cyril. Stumbling In komt eraan, ook Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Na Bibi Rexha, Fadeless, dit is A New Religion. Goeie

0: bij Slam. Een hele goede morgen. Het is 9 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat op deze maandagochtend, 29 juni. Ik hoop dat je ook weer goed geslapen hebt.
1: Marijn Oosterveen.
0: Want het was qua temperaturen wat mij betreft een prima nachtje. Even wat anders dan de afgelopen week. En deze week, deze hele week is het anders dan afgelopen week. Ik ben blij dat we van die tropische hitte af zijn. Goedemorgen. Ik hoop dat je een leuk weekend gehad hebt. Ik heb een leuk weekend gehad. Ik was in Assen vanwege de TT daar. En ik was in Goor in verband met de school- en volksfeesten daar. Dus het was veel feest dit weekend. Het was warm. Dat was even vervelend. Wat mij opviel, op beide plekken is mij iets opgevallen. En ja... Sindsdien knaagt het een beetje aan me. Ik wil gewoon graag een antwoord hebben. Op beide plekken kermis. Dus in Assen heb je kermis vanwege die TT. In Goor heb je kermis vanwege die school- en volksfeesten. Het gaat even over de kermisattracties waar je een prijs kan winnen. En dan met name die baldrop. Dat je op zo'n knop moet drukken dat er een bal valt in zo'n gat. En de coin pusher. Dus die muntjes duwt. Dan krijg je muntjes. Uiteindelijk krijg je daar punten voor. Dan mag je dus uiteindelijk een prijs uitzoeken. Wat mij is opgevallen, dat is mij nooit eigenlijk eerder opgevallen, want voorheen nam ik het altijd voor lief toen ik klein was en zo, maar de prijzen bij die attracties, die slaan eigenlijk nergens op. Ik noem even een cornflake dispenser als voorbeeld. Wie gaat er nou naar de kermis om vervolgens bij de coin pusher automaten een cornflake dispenser te winnen? Of een wekker in de vorm van een heftruck? Of allerhande tapasschaaltjes die ook gewoon, ja, ze zijn niet mooi. Waarom zou je dat willen in je huis? Ik noem een airfryer uit 1900, maar dan wel voor 15.000 punten. Hè. Dus die doos was al wit van het feit dat die er zo lang staat, maar er zit dan een airfryer in. Wie koopt die prijzen in op de kermis? Wie loopt er rond in een groothandel en denkt dan een cornflakes dispenser? Dat willen de mensen hebben op de kermis. Ik ben benieuwd. En vooral, wie gaat er naar de kermis en gaat vervolgens 3.000 punten verzamelen om een cornflake dispenser te halen? Ik vraag me het oprecht af. Het blijft toch een beetje een soort teleurstelling of zo. Ik had op een gegeven moment had ik €50 in die baldrop zitten. Nou, 2000 punten. Dan denk je, dat is een mooie buit. 2000 punten. Daar kan ik wel een leuke superprijs van halen. Maar daar kun je dan 3 sleutelhangers van halen. En dat was het. 3 sleutelhangers. En dat vinden die mensen van die attractie dan nog veel. Hè? Maar dat was het. Ja. Goedemorgen Slam. Overdag eerst bewolkt. Daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.

Snap, Remus Dancer, Slam. In de vroege morgen, waar ik traditiegetrouw elke ochtend in mijn glazen bol kijk, kan voorzien dat we deze ochtend toch wel een drukke spits tegemoet gaan. Ook komt dat maar omdat we, omdat er al een ongeluk gebeurt op de A4, waardoor de linkerrijstrook is afgesloten. Zodoende is het daar al heel druk. Maar als ik nu op die fileradar kijk van ons, er staat op dit moment al bijna 50 kilometer aan vertragingen. Dat is wel echt uitzonderlijk voor een maandagochtend, 10:30. Dus ik denk wel dat het druk gaat worden deze ochtend op de weg. Er wordt ook op de A27 nog steeds aan de weg gewerkt. Dus het wordt druk deze ochtend op de Nederlandse snelwegen. Nederlanders zijn op vakantie niet het meest bang voor zakkenrollers of om opgelicht te worden. Maar de Nederlander is het meest bang om zijn of haar paspoort of ID-kaart kwijt te raken. Blijkt uit onderzoek. Ruim de helft van de mensen die meedeed aan dit onderzoek, die noemt dat als grootste zorg. Nog voor zakkenrollers of gestolen bagage. En het is eigenlijk heel logisch. Want zonder paspoort moet je aangifte doen. Je moet langs de ambassade. Je moet een nooddocument moet je aanvragen. En vaak heel veel extra kosten maken. En dat kan je vakantie echt flink verpesten. Op Schiphol doe ik dan bijvoorbeeld ook minimaal 5 keer die paspoortzoekdans, noem ik het even. Dan fouilleer ik mijn tas 5 keer hevig. Omdat ik zeker wil weten dat mijn paspoort nog in mijn tas zit. En dat zul je misschien wel herkennen. Want dat doe jij waarschijnlijk ook wel. 40% van de mensen die meegedaan in dit onderzoek is bang voor diefstal op vakantie. Goede tip tegen diefstal. En dat is even een soort open deur die ik ga intrappen voor een groot deel van de mensen. Maar dit gaat nog steeds te vaak mis. Niks bewaren in je achterzakken op vakantie. Niks in je achterzakken. Ik kan er niet vaak genoeg zeggen, maar je ziet nog steeds vaak. Je ziet Henk en Anita die op vakantie gaan, zie je nog steeds rondlopen ergens op een plein in Rome met paspoort en telefoon in de achterzak. Nee, hou in je achterhoofd dat zakkenrollers niet op zoek zijn naar een uitdaging. Dus maak het ze zo moeilijk mogelijk. Eventueel een schoudertasje die je voor kan houden. Of als je een fanny pack gebruikt. Dat is zo'n tasje wat je om je nek kan slaan bijvoorbeeld. Of om je, wat is het, om je, zeg maar waar je riem hoort. Om je middel. De aansluiting moet je aan de voorkant hebben. Dat kan vaak niet, dus je moet daar een tie wrapje in doen. In die aansluiting van zo'n fanny pack. Want wat ook heel vaak gebeurt, is dat de zakkenrollers dat losmaken en dan volgens heel hard wegrennen. Want dat is heel makkelijk. Als die aansluiting op je rug zit, dan klikken ze hem los en dan trekken ze hem zo van je af. En dan rennen ze weg. Hou je achterhoofd, ze zijn niet op zoek naar een challenge. Dus maak zo'n fanny pack zeker vast met een tie wrap. Dat is een goede tip die ik nog heb, waar mensen vaak vergeten, wat mensen vaak vergeten. Vrouwen maken zich over het algemeen meer zorgen dan mannen op vakantie, blijkt uit onderzoek. Typisch vrouw, hè? Mag ik dat zeggen? Dat is wel een beetje typisch vrouw, dat vrouwen zich meer zorgen maken dan mannen op vakantie. Weet je ook waarom vrouwen en kinderen het eerst worden gered in geval van nood? Bijvoorbeeld op vakantie, hè? Waarom vrouwen en kinderen eerst worden gered in geval van nood, bijvoorbeeld op vakantie? Zodat de mannen even in stilte over een goede oplossing kunnen nadenken.

0: Sunrise Sick Individuals hoorde je bij Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. Hoe maak jij kans op een racequare, een simrace arrangement voor jezelf en drie vrienden? En zo bespaar je tientallen euro's op vakantie door je tankstops slim in te plannen. Dit is de beste tankstrategie voor als jij met de auto op vakantie gaat. Je hoort het zo, Prosper Clooney, Free Your Mind komt eraan. Als je blijft luisteren naar Slam.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een hele goede morgen, Slam. Het is bijna exact 6:30. Weerbericht van Weer Online. Overdag is het eerst nog bewolkt. Vanmiddag steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het vandaag 22 tot 28 graden. Eindelijk weer normale temperaturen. Lekker zeg. De wegen af met Flitsmeister. 70 kilometer aan file. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintam en Empel. Een minuut of 20, 3 kilometer. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging. 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht. 20 minuten, 6 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwerdijk en Industrieterrein Aveling. Een half uur, 6 kilometer file. Heeft met werkzaamheden te maken. En op de A28 Zolle Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde. Een vertraging van ongeveer 40 minuten, 7 kilometer file daar. 1 controle gemeld op snelheid op de A1 Eemnes richting Amersfoort. Een flitser bij Hoogland, hectometerpaal 37.1. Dan tijd voor het laatste nieuws. Hij is aangeschoven, het is Mario Kwaitaal bij het ANP. Mario, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Hey.
12: Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. In Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd. Het betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht van Marokko wint. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: Dankjewel Mario. Canada als Nederland wint. Canada lijkt mij ook weer een goede tegenstander. Ik denk dat we makkelijker van Canada kunnen winnen dan van Marokko. Dat vind ik nog een spannende wedstrijd vanavond. Dat is ook een goed team. Maar dat klinkt in ieder geval zo'n mooi vooruitzicht als wij uiteindelijk deze wedstrijd winnen vannacht. Laat maar komen, toch? Ja. Muziek van Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Mark Perry en Shy Martin.

0: is Slam. Boost.
1: Your life.
0: Boost your life.
2: Goedemorgen, het is weer maandag. Nieuwe week, nieuwe kansen.

Mike Perry, Shy Martin, The Ocean, hoorde je bij Slam. Het is bijna 7:10. We moeten het over belangrijke zaken hebben. Vakantie. En hoe kun je nou geld besparen op vakantie door slim te tanken? Het antwoord heb ik voor je. Is onderzocht door Autobaan. Die hebben de slimste brandstoftankstrategie verzonnen. En die heb ik hier voor je. Ik ga met je delen. Brandstof is duur. Deze zomer duurder dan vorig jaar. Laat dat geen verrassing zijn. Waardoor een autovakantie naar Frankrijk toch zeker wel flink meer kan kosten dan vorig jaar. Zij hebben een slimme tankstrategie. Dat kan je tientallen euro's besparen. En de strategie is eigenlijk heel simpel. Dus de beste strategie is om in Nederland zo min mogelijk te tanken. Door te rijden naar België. Daar alleen genoeg te tanken om Luxemburg te halen. En in Luxemburg je tank vervolgens helemaal vol te gooien. Want in Luxemburg kost brandstof nog steeds vrij weinig. Zeker als je het vergelijkt met de rest van Europa. Dus dat is eigenlijk de strategie. Ben je eenmaal in Frankrijk, vermijd dan tankstations langs de snelwegen. Wat dat betreft is het precies hetzelfde als in Nederland. Tank liever bij supermarkten buiten de tolwegen, want dat scheelt vaak flink in de prijs. Ook dieselrijders en mensen met een camper kunnen veel besparen. Vooral mensen met een grote tank kunnen hiervan profiteren. En voor de elektrische rijders geldt: vertrek met een volle accu en laat onderweg liever bij goedkopere laadpunten op. Zoals bijvoorbeeld de Tesla Superchargers, die ook voor andere merken toegankelijk zijn. Die schijnen heel goedkoop te zijn en daar schijn je ook euro's te kunnen besparen. Daar word je bang van. Dus resume, de beste strategie is om in Nederland zo min mogelijk te tanken. Door te rijden naar België, daar alleen genoeg te tanken om Luxemburg te halen. En vervolgens je tank in Luxemburg helemaal vol te gooien. En in Frankrijk bijvoorbeeld niet te tanken langs de snelweg. Je hoort het als allereerste bij Slam. Zometeen hoor je hoe je kans maakt op 4 race experiences bij Race Square. Een simrace rijden, jij en 3 vrienden. Je hoort zo hoe je kans maakt naar Martin Garrix en Ed Sheeran nu.

Cygnus X. Met de onderbroek van je moeder, Superstring bij Slam. Zometeen gaat het weer gebeuren in de Slam Ochtendshow. De Pitstop Quiz. 3 multiple choice vragen over de race die gisteren is gereden in Oostenrijk. Heb jij alle 3 de multiple choice vragen goed, dan maak jij... Nee, daar maak je geen kans. Dan win jij gewoon, dat is 100% zeker. Dan win jij een Race Square arrangement voor jezelf en 3 vrienden. Dus dat is heel leuk, een simrace rijden. Anders een koptelefoon op, je staat in contact met elkaar. Je hoeft geen zorgen te maken over brandstofprijzen, want... Het is en blijft een simulator. Race, spatie en naam in de app van Slam is wat ik nodig heb. Race, spatie en naam in de app van Slam. Als jij mee wilt spelen met de Pitstop Quiz... krijg je zometeen dus 3 multiple choice vragen voor je kiezen. Multiple choice vragen. Hij is echt niet heel moeilijk als je die race gisteren gezien hebt. Bij wijze van een samenvatting zou hebben gelezen... zou je hem denk ik ook al kunnen maken. Race, spatie en naam in de app van Slam. 3 multiple choice vragen goed beantwoorden is een race winnen. Een simrace voor jezelf en 3 vrienden. Dus wil je kans maken, kan die vaak genoeg zeggen. Race, spatie en naam in de F van Slam. Om kans te maken op die simrace voor jezelf en 3 vrienden. Ik draai de nieuwste Bless, Terms and Conditions. En dit zijn Tiësto en Tate McRae.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions.

0: Harry Styles, As It Was, Slam. Met zometeen in je Slam Ochtendshow een nieuwe editie van de Pitstop Quiz. Als jij race spatie je naam stuurt in de Apple Slam, dan maak je kans op 4 racequare kaarten om een simrace te reizen. Simrace te rijden op een racequare locatie naar keuze.
1: Zou iemand het gezien hebben? Ik heb het idee dat Formule 1 in deze tijd van het WK echt helemaal niet bekeken wordt.
0: Ik heb eigenlijk ook. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik sinds dat Max Verstappen eigenlijk niet meer standaard op 1 staat.
1: Ben je klaar?
0: Vind ik het ook niet helemaal leuk meer om te kijken.
1: Jij bent alleen maar van de winnaarsmentaliteit. Maar ben je dat niet met me eens dat het ook saai werd toen Max Verstappen alleen maar aan het winnen was?
0: Nee. Nee, want it unites. Hoe zeg je dat? Het brengt de mensen samen.
1: Verenigd.
0: Het verenigt de Nederlandse mensen, toch?
1: Ja, ja, ik word er een beetje alleen bang van. Patriotisch gedoe, man. Dat kennen wij toch helemaal niet.
0: Ja, maar het is niet alleen, kijk, als Max Verstappen wint, dan wint Max Verstappen niet, maar dan wint Nederland. Dat is eigenlijk wat er gebeurt op dat moment. Terwijl, weet je, Red Bull, Max Verstappen komt uit Nederland, maar ja, weet je, dat hele team, dat heeft natuurlijk ook helemaal niks met Nederland te maken. Het is niet alsof het Nederlandse Formule 1 team daar dan een Formule 1 race aan het rijden is.
1: Die VOC-mentaliteit, dat vind je prachtig.
0: En ook deze komt eraan. Je weken bam bam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: Lidl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Zei die dat nou echt? Zei die dat nou echt? 22 tot 28 graden. Oh, lekker zeg. Het is gewoon koud. Ik heb de ruiten gekrapt. Het is 7 uur en we checken even die Nederlandse wegen. A2 Waardenburg-Geldermalsen een kwartiertje. En op de A2 Hintamsel-Bommel een half uur en 13 kilometer. A4 meldt dan 35 minuten bij Ippenburg-Zoeterwoude-Dorp 11 kilometer. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug 17 minuten. De oprit is daar dicht. A28 Harderwijk-Strandnulde een half uurtje. En op de A29 bij het Vaanplein en Heijenoord-Tunnel een half uur. A50 Bankhoef-Takietersbrug 18 minuten. En er liggen spullen op de weg op de A58. En vanaf hier kan ik niet zien wat het is. Dus kijk extra uit tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. Op die A58 de file bedraagt nu 50 minuten. En dan één flitser, Hoogland, Amersfoort. Dat is de A1, uitkijken bij 37,1. Je mag zo kiezen. Wil jij een Slam House in de Pauze kousen setje? Of ga je voor de Slam Limited Editie Bucket Hat? Het zijn allebei prijzen die je kan pakken als eerste luisteraar. Dus stuur een goeiemorgen. Dan weten we dat je erbij bent.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Anu en Marijn.
11: Grote prijzen te winnen. Ja, tickets voor Dance Valley bij dit radiostation. En wij beginnen met een klein prijsje. De Slam Buckethead of de House in de pauze kousen. WhatsApp een goedemorgen. En maak kans.
14: Goedemorgen, Slam. Maandag zonder zorgen.

0: nog zelfs een beetje freestyle in de auto. Dat je zelf even gaat rappen over hoe jij erbij zit op deze maandagmorgen 10 over 7. Het is 29 juni. Namens ons alvast, goedemorgen.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, in de volle bezetting. Anul en Marijn. Dat zijn wij, met z'n tweetjes. We gaan het weer doen tot 10 uur de ochtendshow met de meeste muziek. En goed begonnen dacht ik zo met Without Me, Slam & M en ook Hugel met zijn Jamaican Bam Bam, The Song of the Summer. Heb je de regen een beetje overleefd, de storm van dit weekend, Marijn?
2: Ik was in het oosten, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet heel veel van heb meegekregen.
0: Oh man, ik had ook in het oosten moeten blijven. Wij draaiden zaterdag samen op die TT van Assen. Dat was hartstikke leuk om te doen. Bloedverziekend heet daar op het asfalt. En ik heb een soort zonnesteek gekregen daar. Ik werd echt super misselijk na onze set. Heb ik vaker als ik uren met jou doorbreng. Toen ben ik naar de wc gerend. Het ging echt niet goed. Ik ben daar in een geairconditionede kantine gezet. Waarvoor dank. TT Assen heeft mij echt in leven gehouden. Het waren een soort nonnen die mij verzorgd hebben daar. En toen ben ik met een paar stops tussendoor naar huis gereden. Hilversum. Dat is een goede 1 uur en 40 minuten terug. En toen kwam ik thuis en toen barstte het open. En ik heb vol verbazing uit mijn raam staan kijken. Ook al met de ramen wagenwijd open. Want wat lekker dat het een keer weer doorluchtte. Maar mijn hele auto is naar de kloten. Er vielen hagelstenen in Hilversum van 3 centimeter groot. Ik zag ook een Insta-story van Jan-Joost van Gangelen. Onze vriend van de show. De ESPN.
2: Die woont ook in Hilversum.
0: Die woont om de hoek. Die fietst altijd door rood. En die heeft ook zijn hele auto. Is een soort poffertjespan geworden.
2: Oh ja.
0: En nou ja, ik voelde me aankomen. Ik heb net een nieuwe auto, een maandje. Nou, het is echt niet te geloven. Je kan echt, ik kan zo'n golfballetje kan ik op elk punt van het dak nu neerleggen en afslaan. En dat zou me ook niet meer uitmaken eigenlijk, als ik dan nog met een golfclub zo erlangs ga. Nee, hij is goed geruïneerd. Dus dan is het ook maar, het zijn maar een paar deukjes natuurlijk. Maar het is hartstikke vervelend als dat uit de lucht komt vallen. Je kan er niks aan doen.
2: Nee, het komt letterlijk uit de lucht vallen, ja.
0: Ja, en je moet er met een helm op naar buiten om je auto in een tunnel te gaan rijden of zo. Om hem maar te beschermen. Die heb ik ook niet gedaan. Ik dacht, laat maar gebeuren. Maar ik moet straks wel even uitzoeken of ik nou met All Risk ook verzekerd ben tegen hagelschade.
2: Ik had gelezen van wel, dacht ik.
0: Ja, volgens mij is All Risk zit je redelijk. Maar man, wat was het heftig. Dat is echt weer Nederland, hè. We hebben altijd van die uitersten. Dan wordt het 40 graden en dan vervolgens vallen die nacht hagelstenen van 3 centimeter groot. We gaan het allemaal ontdekken hoe de schade bij jou is gevallen ook. Check het allemaal even goed vandaag. Het zou een drukke dag zijn.
2: Ja, het beste is om, wat was het? De tip was om de foto eigenlijk te maken. Het liefst met de hagel er nog op.
0: Ja.
2: Het werd aangeraden, want dan kon je bij de verzekering aantonen dat het inderdaad
0: dat
2: een
0: hagel was. Echt hagel was, ja. Moet ik het nog AI'en of ben ik dan strafbaar?
2: Nee, dat zou ik dan weer niet doen.
0: Nee, dat zou ik dan inderdaad niet doen. Maar het is denk ik een drukke dag bij de verzekeringsmaatschappij. Ook als je er werkt, maar ook als je er klant bent. Het zal wel storm lopen, ironisch gezegd. En vanavond die WK-wedstrijd, hè, zijn we allemaal een beetje wakker. Want we moeten tot 3 uur en langer volhouden. Nieuwe weerman, Leeuw Kleine. Vanwege de onweersbui moest hij dit weekend zijn concert in het Olympisch Stadion na een uur al stoppen. Hey, Leeuw Kleine, als het zo nat is, dan moet jij extra uitkijken.
3: Papier, een slippertje gemaakt.
0: Een slippertje.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de langste rij.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor. Zeg
5: maar. Goedemorgen, Rutte hier. En op mijn weg naar Zwolle. En weer een dagje aan het werk. En zin in. En het maakt het toch mooier om ook nog een paar sokken bij te gaan winnen.
0: Hey Ruud, hallo daar.
5: Goedemorgen.
0: Ik verstond niet alles wat je zei, maar het laatste was ik wil die sokken winnen. Nou, dan weten we in ieder geval welke prijs jij gaat kiezen zo.
5: Zeker weten.
0: Maar hoe heb jij het weekend beleefd, Ruud?
5: Nou, eigenlijk ook wel goed. We dachten we gaan even lekker naar Kalfdoog en we hebben diezelfde onweersbui, alleen met minder hagel gelukkig gezien. Dus lekker struinen in een strandtentje.
0: Oh.
5: Maar wel 23 graden, dus dat is prima.
0: Oh man, man, man.
2: Ja, ik hoorde ook iemand die was vrijdag naar het strand gegaan en daar was het ook prima uit te houden. Daar staat natuurlijk, daar waait het wat meer, dat is het gewoon 28 graden in plaats van die 36 graden.
5: Ja, nee, dat was heerlijk.
0: Ik was vrijdag ook naar het strand. Ik ben naar Zandvoort geweest. En daar had je dat Luminosity Festival. Wat niet gecanceld is. Maar Luminosity was verzet naar 6 uur 's avonds vanwege de hitte. En volgens mij mochten bezoekers ook tot een bepaalde tijd geen alcohol drinken of zo. Dus ik kwam in een beachbar met allemaal gasten in Luminosity shirts. Die vol aan het tanken waren.

0: Om gewoon lekker dronken dat terrein op te kunnen. Dat kreeg je dan ook, dat effect. En natuurlijk, DEFCON is geannuleerd. Had jij daar nog een kaartje voor, Ruud, dat je niet gegaan bent?
1: Nee, helaas niet. Dus, nou ja, de andere kant goed van niet, maar nee, ik had geen kaarten.
0: Zo, ik had wat te doen, ja, met al die DEFCON-bezoekers. Man, ik zat die vrijdag ook in die mixmarathon te doen. Dat was ongelooflijk hoeveel hartstelverzoeken wij hebben binnengehad. Ruud, jongen, in ieder geval blij dat jij je hoofd koel hebt gehouden dit weekend en dat je er weer bij bent voor een nieuwe werkweek. Tot hoe laat moet je vandaag?
1: Een uurtje of vijf
0: in Zwolle. En dan vannacht WK?
1: Hangt een beetje vanaf, maar het is de bedoeling. Maar dan moet ik wel wakker worden van de wekker.
0: Alright, jongen. We wensen jou een heerlijke maand.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen, ik ben Mike. En ik denk dat het getal is 999.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 58
0: euro.
1: Ah, jammer.
2: Ja. Ja, dat is jammer, ja. Maar jij wist ook totaal niet waar je in terecht kwam, volgens mij.
1: Nee, zeker niet als je in de auto zit.
2: Ja, prachtig, toch? Nou, had je bijna 58 euro gewonnen, jongen.
1: Ja, oké.
2: Tot de volgende, hoi.
0: Nieuwe muziek.

0: de meest opvallende, best klinkende dance track op Slam dan. En deze week is de keuze gevallen op Jamie Jones, State of Mind. Het is 7:55. Je hebt de ochtendshow aan. En zullen we hem gewoon gaan doen? Ja, waarom niet, joh, leuk.
1: De Pitstop Quiz.
0: We zijn natuurlijk in de ban van het WK, maar de racesport gaat ook door. Nou, dat hebben wij wel gemerkt. We waren nog bij de TT in Assen dit weekend. Er komt nog steeds CO2 uit mijn longen gewoon. Zo te gek, hè. Je maakt zo meteen kans op een middag simracen. Dat is met minder uitstoot, maar dezelfde thrill. Je kan een keer ervaren hoe het is om coureur te zijn in een echte F1-wagen. Wil jij dat winnen met je collega's, met je vrienden? Dan maak je zo meteen echt helemaal iedereen blij op kantoor. Dan app je nu race, spatie je naam. We hebben 3 meer keuzevragen over die GP-race van dit weekend. En het is heel goed te doen. Het is echt heel easy. Het zijn allemaal meer keuzevragen. En je maakt dus kans op een middag simracen. Laat van je horen, race, spatie je naam in de app van Slam. En vanavond is het weer zover, betreft de sunsets. Hè?
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor.

0: Tour. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
4: Ga jij binnenkort trouwen en ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
6: Hey, goedemorgen Slam. Het is 7:30 op maandagmorgen. Het is droog, af en toe zonnig. In het noorden vaker bewolking. Vanmiddag wat meer zon, maar het wordt niet warmer dan 28 graden. Ah, wat heerlijk. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files op de A2. Hintham-Zaltbommel, 40 minuten, 12 kilometer. De A4, Ippenburg, het Limes-aquaduct, 3 kwartier, 15 kilometer. En een drukte van je welst op de A12 door een ongeluk tussen Gouda en Nieuwerbrug. Daar staat 1 uur en 3 minuten vast, 10 kilometer. A15 dan Del-Leerdam, 20 minuten, 9 kilometer. En op de A27 Nieuwendijk, Merwedebrug, 24 minuutjes. Dat komt door een auto met pech. A50 Paalgraven-Ravenstein, 1/2 uur, 7 kilometer. En op de A50 Takietersbrug, Maasbrug, 18 minuten. En dat telt 10 kilometer. A50 dan Bankhoef-Valburg, 20 minuten, 12 kilometer. En tot slot een ongeluk op de A59, wat zorgt voor 24 minuten... tussen Dussen en Hooipolder. De vertraging bedraagt daar 6 kilometer. En één flitser, dat valt mee. A1 Hoogland Amersfoort bij 37,1. Dan pakken we nog even het laatste nieuws mee van het ANP. Mario in een half minuutje met de headlines.
7: Goedemorgen.
6: Hallo daar.
7: Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3 uur. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
6: Ah, super Mario. Goedemorgen.
8: Anul en Marijn.
6: 3 meer keuzevragen over de F1-race van afgelopen weekend. Heb jij ze allemaal goed? Dan ga je middag simracen. Wil je meedoen? Race, spatie je naam.

0: Tjerk wil weten hoe dit nummer heette. Dit was... dat is de internetmeme natuurlijk. The Root en Sandstorm.
1: De Pitstop Quiz.
0: Je had me, Tjerk, je had me daar. Goedemorgen, Anul op je bijrijdersstoel. En die bijrijdersstoel gaat verdomde snel, want ineens zitten we hier in de snelste F1-quiz van Nederland. 3 meer keuzevragen die jij goed moet hebben. Heb jij ze alle 3 goed, dan ga je met je collega's, met je vrienden, wie je dan ook mee wil nemen, naar Race Square om een lekkere middag te simracen. En dat spelen wij deze ochtend met Mick. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anul.
0: Hey Mick, jongen, heb jij de race zelf gezien of heb je even een samenvatting teruggekeken?
2: Nou, mijn vader die kijkt altijd, dus ik heb een beetje met mijn vader meegekeken. Maar ja, ik kijk eigenlijk nooit, maar ik probeer het gewoon.
0: Ja, nou ja, het zou mooi zijn als je dan nu je vader trots maakt door de pitstopquiz te winnen.
2: Ik hoop het wel. Ik probeer het gewoon en we zien het wel.
0: Wij zetten op de klok na elke vraag. Dus ik stel de vraag en dan gaat een gemiddelde pitstop uit Oostenrijk hier op de klok. En dat was 3 seconden. Dus dan heb je de hele tijd 3 seconden om antwoord te geven. Het gaat razendsnel, Mick. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent.
2: Ja hoor, ik ga het proberen.
0: Dan komt hier jouw eerste vraag over de race van Oostenrijk. Waarom kwam de virtual safety car halverwege de race in actie? Antwoord A, omdat de Williams van Carlos Sainz stilviel met motorproblemen. Antwoord B, omdat de toeschouwers een barbecue iets te enthousiast had aangestoken en er een hevige rookwolk over het circuit trok. Of antwoord C, omdat regen onverwacht met bakken uit de lucht kwam.
2: Antwoord C.
0: Regen. Jij zegt regen.
2: Ja, zeker.
0: Dat is niet goed.
3: Het juiste antwoord was B, omdat er een toeschouwer zijn barbecue iets enthousiast had aangestoken.
0: Nee, ook niet. Nee, het was A, omdat de Williams van Carlos Sainz stilviel met motorproblemen. Helaas, Mick.
2: Jammer. Vond ik je weer beter.
0: Maar zoals Olaf Mol altijd zegt, fuck that shit.
4: Fuck that shit. Niks meer op te wachten. Ik ben een racer. My ass.
3: Maar mag ik dan stellen, Mick, jij bent geen racer?
2: Nee, ik ben geen racer. Nee, ik heb veel te druk met werk, dus probeer ik dan altijd.
0: Ja. Ah, ja. Dat waardeer ik ook alweer aan jou, Mick. Je bent geen opgever, geen quitter.
2: Hey, toch, zo is het.
3: Ik vind het wel echt heel moeilijk. Mick, dankjewel. Dankjewel, Mick. Hoi, fijne dag. Hoi,
0: tot later.
3: Even kijken, nou, daar hebben we natuurlijk wel dat arrangement hier liggen.
0: Ja.
3: 0909-306-363, dat is 40 cent per gesprek volgens mij. De eerste die nu belt, 0909-306-363, die krijgt...
0: Die krijgt het.
3: De eerste die...
0: Doe dan nog even 1 vraag hier, dat is toch leuk, man?
3: Nee, dan maak het allemaal te moeilijk weer. Nu bellen, 0909-306-363. Ik vraag mijn collega Anul Hendricks om een gezellig muziekje op de achtergrond aan te zetten. Het is altijd leuk, die improvisatieradio. Eens even kijken, hoor. Ja, dan neem ik de telefoon op. Hallo, Slem, met wie?
5: Met Mike.
3: Mike, goeiedag.
5: Hoi.
0: Hey Mike.
3: Wat kunnen we voor je doen?
5: Ja, ik hoorde dat ik moest bellen om die race square
3: te
5: kunnen winnen.
0: Gefeliciteerd.
5: Is wat, joh.
0: Ja, leuk. Maar ben jij zelf wel F1-fan? Sturen we niet een leek die kant op? Dan ga je wel daar zitten met vol passie.
5: Ik heb gisteren race wel gekeken.
0: Ja, je had het wel geweten dus.
3: Waarom heb jij dan niet aangemeld voor die quiz, Mike?
5: Omdat ik... Die had ik net niet meegekregen. Dat kan gebeuren.
3: Mark. Nee, maar inderdaad even... Het voelt altijd zo leeg om op de radio dan een quiz te gaan spelen. Dat de luisteraar dan niet wint. En dat je dan helemaal niks weggeeft. Kijk, met alle respect. Mick heeft het geprobeerd. Hij heeft het goed gedaan. Hartstikke leuk. Maar hij van mij betreft sowieso geen recht op die race. Want hij heeft gewoon de quiz niet goed. Ja, maar ik wil dan wel iets weggeven.
0: Ik ben echt verbaasd, Marijn. Want jij was vroeger echt van de stempel. Dan gaan we zelf racen. Dan hebben we een leuk bedrijfsuitje. Ja, maar jij bent zo vrijgevig.
3: Als ik nu terugkijk het afgelopen half jaar is het al 4 of 5 keer misgegaan. Dus wij kunnen inmiddels al 4 of 5 keer naar Race Square toe gaan. En om dan 1 keer... Mike was het, hè, naar de Race Square te sturen. Hartstikke leuk.
5: Ja.
3: Nou, wat super. Ja, van harte gefeliciteerd. Heb jij ooit zo makkelijk prijzen gewonnen, Mike?
5: Ja, op zich wel.
3: Oh.
5: Dat wel goed, een prijs winnen.
0: Oh. Perfect. Nou. Dan in ieder geval heel veel plezier. Je gaat lekkere middag simracen en de groeten natuurlijk van je vrienden van de Slam Ochtendshow. Anul en Marijn.
5: Helemaal goud.
0: Oké. Nou Marijn, deze krijg je van mij cadeau. Lang geleden hebben we deze.

van de iPhone, zou je kunnen zeggen. Op 29 juni 2007 werd de eerste iPhone beschikbaar voor verkoop in de Verenigde Staten. Weet je dat op elke iPhone die je koopt, op het scherm, op het lockscreen, zeg maar, in de winkel staat 9 uur 41? Dat is de tijd waarop de iPhone toen onthuld werd. Dat is een leuke easter egg daar. De Slam Ochtendshow uit je speakers. Later deze ochtend bellen wij weer met de WK Situation Room. Een geheime ondergrondse bunker van VI, waar hun beste voetbalverslaggevers alles rondom het WK volgen op wel 100 schermen. Wij hebben als enige toegang tot die bunker en kunnen ze alles vragen. Heb je vragen over de wedstrijd van vanavond Nederland-Marokko? Stel ze in de app, dan stellen wij ze zo aan VI voor je. Sarah,

Je luistert de ochtendshow. En niet alleen de ochtend klinkt lekker hier, ook de avonden. Oh, we hebben de Slam Sunsets geïntroduceerd. Iedere warme zomerdag dansen wij uit hier op Slam met de Sunsets van 8 tot 10. DJ-sets waarbij de zon aan het zakken is. En op het moment dat de zon weg is, dan stopt die DJ-set ook per direct. Vanavond host ik onder andere Claptone. Dat wordt echt, dat wordt leuk. Claptone hier op de radio om 8 uur. Dus zorg dat je dan ook weer Slam aanhoudt. Trek gewoon die knop van je radio, dan luister je altijd Slam. Waar je zo meteen gaat horen over die Nederlandse toeristen die als helden worden onthaald in Italië. Welke heldendaad hebben Nederlandse toeristen in Italië gedaan dit weekend? Dat zo in de ochtendshow en ook deze drie zijn erbij. Slam, coming up.

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. Voor al jouw WK-deals.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
7: Keukeloods.nl. Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
8: FOMAR.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: The stories are true.
16: The story has just begun.
17: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: Are you ready to be the hero?
17: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na vier dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De vier tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het nieuws op Slam.
8: Morning, 8:03. We checken de Nederlandse wegen. A2, Sint-Michiels-Gestel en Empel meldt 25 minuten file, 3 kilometer. A4, Ypenburg-Zoeterwoude-Dorp, bijna een uur, 11 kilometer daar. En op de A12 rekening houden met een half uurtje bij Reeuwijk en Nieuwerbrug, komt door een ongeluk. A12, spant de kroon hoor, 1,5 uur file, 11 kilometer tussen Zevenhuizen en Bodegraven. Sterkte daar. A20, Prins Alexander Gouwen, 1,5 uurtje, 10 kilometer. En op de A27, Hank en Industrieterrein Avelingen, 1,5 uur, de oprit is dicht. A50 dan, Bankhoef-Valburg, tot slot, 21 minuten, 7 kilometer. En flitsers op de A18, Varsseveld-Didam, bij 208,3. En de laatste alweer op de A28, Zwolle, richting Zwolle, bij 103,7.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Unleash your energy.
24: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
25: Stereo Sunday
26: is your fun day.
24: Get your tickets op stereosunday.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Hé, het licht doet het niet.
28: Ik heb geen bereik.
29: Hebben we nog wel water?
30: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
8: Wauw, Nederlandse toeristen worden als helden onthaald in Italië. Je gelooft nooit wat daar dit weekend gebeurde. Ik ben blij dat deze Nederlanders er op tijd bij waren. Dat zo in je ochtendshow met nu de Bauta. 6:08.
21: De Slam Ochtendshow.
31: Yo, good morning.
32: We're the Bauta.
33: And you're listening to the morning show with Anul en Marijn.

0: maken even een rapido rondje nieuws.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Maar dan wel op onze manier. Een Amerikaans bruidspaar heeft de verrassing van hun leven gekregen dit weekend, toen niemand minder dan Martin Garrix en Ed Sheeran onverwacht hun wedding crashten. En alsof dat nog niet genoeg was, gaven de twee ook nog een optreden. Beelden van de wedding crash gaan inmiddels viral op social media. Ja, als bruidspaar sta je voor één dag in je leven even helemaal in de spotlights met z'n tweeën, hè? En toen kwamen Martin Garrix en Ed Sheeran binnen. Ik kreeg laatst een uitnodiging voor een bruiloft waarop stond alleen zwarte stropdas. En toen kwam ik daar aan en toen had iedereen ook nog een smoking aan. Gordon hoopt met zijn nieuwe mensheld fotoshoot Nederland weer een beetje trots te maken. De zanger en presentator is al maanden bezig met een traject richting de cover van het fitnessblad, waarbij hij zowel fysiek als mentaal hard aan zichzelf werkt. Hij deelt regelmatig updates over trainingen, voeding en soms zijn pittige motivatie, en benadrukt dat hij ondanks tegenslagen wil laten zien dat het op elke leeftijd nog kan om in vorm te komen. Ja, het wordt inderdaad wel tijd dat Gordon weer in vorm komt. Ja.

0: hebben Nederlandse toeristen een hondje gered van dierenmishandeling. In de Italiaanse kustplaats Agropol werd een hond door zijn eigenaar gedwongen om Red Bull te drinken. Tot groot onbegrip van omstanders is de agressieve man na het incident niet aangehouden. Hij loopt nog steeds vrij rond en heeft ook nog een tweede hond in zijn bezit. De Nederlandse toeristen die het eerste hondje gered hebben laten weten dat ze hem graag adopteren. Dierenwelzijnorganisaties benadrukken dat Red Bull niet geschikt is voor dieren. Ze kunnen er zelfs aan overlijden. Aha, ik haat het om die gast te zijn hoor, maar dan geeft Red Bull je dus alsnog vleugels.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 7:15 vandaag. Eindelijk normalere temperaturen. Tot 28 graden maximaal. Overal zonnig, maar dus niet te warm. De Slam Ochtendshow. Dune, are you ready to fly? We gaan blazen naar Calvin Harris. Had to

0: gekozen door het hele DJ-team. Axwell heeft de Grand Slam. En als het goed is, is hij komend weekend te gast in de Slam 40. Met Whatever Turns You On. Hey Marijn.
1: Ja?
0: What turns you on? Wat vind jij nou echt sexy?
1: Van alles. Veel dingen. Voeten.
0: Oh, ben je...
1: Nee, dat is grappig.
0: Lange sokken.
1: Nee, hoezo vraag je dat?
0: Nee, dat vraag je niet eens. Waar ga jij op aan als een... Nou, ik denk een vrouw in jouw geval. Als zij dat heeft, als zij dat doet.
1: Je weet hoe ik ben. Ik ben heel kieskeurig. Het heeft mij 24 jaar geduurd om mijn huidige vriendin uit te zoeken eigenlijk.
0: Ze moest er geboren worden, maar ze is er. En hartstikke leuk hebben jullie het. Ik vind de opvallend, weet je wat ik dus heel sexy vind? Als, en dat is gewoon, dat getuigt gewoon van intellect, denk ik. Maar als een vrouw zij, hun en hen goed gebruikt. gewoon grammaticaal, gewoon alles in orde heeft. Ja, daar kan ik wel op aangaan, ja, als zij dat goed doet.
1: Nou, ik vind het niet per se dat ik zeg, ik zou dat wel een afknapper vinden. Ja. Ik vind wat ik altijd een afknapper vind, is als mensen...
0: Jij bent ook niet van tatoeages.
1: Maar dit zou niet per se voor mij een no-go zijn. Maar ik vind bijvoorbeeld inderdaad mensen die... grammatica verkeerd gebruiken. Of dan, wat ik ook heel fijn vind, is mensen die een spatie punt typen. Dus dan aan het einde van de zin, na een woord, een spatie, ik kan een punt. Dat vind ik ook nergens op slaan.
0: Ik denk dat Axwell het met je eens is met die whatever turns you on in de Slam-ochtendshow.
1: Dat in ieder geval niet.
0: Het is bijna 9:30. Ja. Vanavond spelen we om 3:00 s'nachts tegen Marokko op het WK voetbal. We bellen straks nog eventjes met VI, de WK hotline, om al onze vragen te beantwoorden over die wedstrijd. Zodat jij je poeltje gewoon correct kan invullen. Jij gaat zo meteen een spreekbeurt houden over Marokko. In 1 minuut. Dan weet je alles wat je moet weten over onze tegenstander Marokko. Dus hou ons aan de Slam Ochtendshow.
2: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl. Fijne
2: verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, goedemorgen. 8:58. De Slam Ochtendshow. In het oosten bewolking. Af en toe een bui. Verder droog en zonnig. Het wordt vandaag om en nabij de 22 à 28 graden. Ik weet het, dat is een groot verschil. Dan bedoelen ze vaak 22 in het noorden tot 28 in het zuiden. Vanmiddag schijnt overal de zon. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files. Het valt reuze mee voor een maandagochtend. Dit zijn de grootste vanaf 19 minuten. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 40 minuten, 12 kilometer. Een uur doe je langer over de A4 Ypenburg-Hoogmade, 16 kilometer. En op de A12 Reeuwijk-Nieuwerbrug, 22 minuten. Dat komt door een auto met pech. A12 een uur en een kwartier bij Bleiswijk en Reeuwijk. A20 Gouwen-Prins Alexander, 20 minuutjes. En op de A20 Prins Alexander-Gouwen, 50 minuten. 9 kilometer. A27 Nieuwendijk, Merwedebrug, een half uurtje, de oprit is dicht. En een auto met pech zorgt op de A50 tussen Rijnbrug en Grijsoord voor 22 minuten file. Dan wat flitsers op de A2 richting Eindhoven, bij hectometerpaal 138,9. Op de A4 bij Schiedam, 57,9. A12 richting Den Haag bij 3,2. A18 Didam bij 208,3. A28 richting Hogeveen, niet gassen bij Assen, 148,5. En de laatste ook op die A28, maar dit keer richting Meppel. Hectometerpaal is 105,9. Dan pakken wij het laatste nieuws even mee. Daar is het ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
8: Goedemorgen.
7: Morning.
8: Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertaal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
7: Yo, dankjewel Mario, tot later.
9: Arnoel en Marijn.
7: Wat moeten wij Nederlanders weten over onze grote tegenstander vannacht? Marijn geeft zo een spreekbeurt over Marokko.

0: Hey, mijn naam is Armin van Buren en je luistert naar Anul Hendricks. Hey, ik zit in de auto, wordt het niet eens even tijd voor een rammertje?
1: De Slam.

0: De Slam Ochtendshow, High Energy hier. Ja, ja. We hebben zometeen John Summit en Shadows. Dat is echt een hele vette. En een classic van Justin Timberlake komt er ook aan op je maandagmorgen. Het is gek om te bedenken, maar om 3 uur gaan toch een hoop mensen de wekker zetten vannacht. Om de wedstrijd te kijken. Nederland-Marokko. Is dit dan die 8e finale? Waar ik veel mensen over hoor. Zitten we nu in de 8e finale? Ja, het is nu erop of eronder. Als je verliest, dan moet je terug naar huis. Of dat nou voor Marokko geldt of voor Nederland. Er gaat iemand naar huis vannacht. Anders worden penalties bij gelijkspel zelfs.
1: Zeg dat. Spreekbeurt.
0: Ja, heb jij een leuke spreekbeurt voorbereid, maat?
1: Nou, ik heb heel veel leuke spreekbeurts voorbereid. Spreekbeurt. Spreekbeurten.
0: Wauw, nou op taalkundigheid val je nu in het vak onvoldoende, zie ik.
1: Ja.
0: Maar hey, op kennis gaan we even punten pakken. Want jij hebt een spreekbeurtje over onze grote concurrent voorbereid. In een minuut, hè?
1: In een minuut. Dat vind ik echt leuk. Ik wist eigenlijk niet zoveel over Marokko. Maar ik heb echt à la basisschoolstijl heb ik die...
0: Leuk.
1: Daar ben ik op zoek gegaan naar al die ins en outs over Marokko.
0: Oh, je hebt ook een project erbij. Ja,
1: uiteraard. En aan het einde van mijn presentatie zou ik graag de tips en de tops horen.
0: En ga je nog kleurplaten uitdelen?
1: Nee. Aanstaande nacht is het zover. Er komt Nederland voor de 4e keer in actie op het WK voetbal. We spelen dan tegen Marokko. Dit is alles wat je van Marokko moet weten in 60 seconden. Marokko is een ijzersterk voetballand en heeft een hele goede ploeg. 1 ding is zeker, ze gaan er sowieso met de beker vandoor. Maar of ze gaan winnen weten we nog niet. Een klein lesje Marokkaanse taal. Je zegt assalamu alaikum als begroeting. En beslama is tot ziens. Sokken in het Marokkaans is kous-kous. Wat best verwarrend is, want couscous is ook eten. Veel mensen denken dat Casablanca in Spanje ligt, maar dat is niet zo. Casablanca is Marokko. Ligt overigens enorm dicht bij Spanje, Marokko, op zo'n 14 kilometer varen. Miljoenen mensen vieren dan ook vakantie in Marokko. De hoofdstad van Marokko is... Nee, dat klopt niet. Marrakesh is niet de hoofdstad van Marokko. Dat is Rabat. Een stad vol cultuur en historie. Wil je skiën? Dat kan ook in Marokko. Op 90 minuten van Marrakesh vind je het hoge Atlasgebergte. En daar kan in januari ook geskiet worden. Wat hoop ik dat er gaat gebeuren vannacht? Ik zelf hoop dat Messi van de trap dieft in zijn hotel en een 3-dubbele knieblessure krijgt. Hoeft voor mij niet pijnlijk te zijn, als hij maar voor de rest van het WK is uitgeschakeld. Maar wat hoop ik dat er vannacht gebeurt wat betreft deze wedstrijd? Ik hoop dat ze gelijk spelen. 2-2 en dat het dan aankomt op penalties. Realistisch gezien is de kans dat Nederland wint 50%. Want ze kunnen winnen of verliezen.
0: Wow, we zijn er helemaal klaar voor. Zou de ochtendshow in Marokko nu een spreekbeurt houden over Nederland? Vraag ik me dan ook af eigenlijk. Oh, en Kevin zegt nog, het zijn de 16e finales. Niet de 8e. Oh, dan hebben we nog even te gaan. Vanavond spelen we om 3 uur. Laat even weten of jij gaat kijken, Slam. Zet je een wekkertje.

0: Baby Don't Hurt Me. En daarvoor nog Señorita, hier gedraaid in de ochtendshow. Waar ik vooral een hoop mannen zie in plaats van señoritas in de app. Het zijn de mannen die vooral zin hebben in de WK-wedstrijd vannacht. Als ik nou, de sfeer een beetje moet peilen zo. Onder andere is daar Joost. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ook een vroege vogel altijd hier in de ochtendshow. Maar jij gaat het dekkertje... Ga je kijken vannacht?
1: Nou ja, die kans is wel aanwezig dat ik eventueel ga kijken. Aangezien dat ik zelf voor mijn werk dan en zo altijd al rond de klok van 4:15 wakker ben. Aangezien dat ik rond de klok van 7 uur altijd begin dan maar zo met werken.
0: Ja,
1: dus
0: okay.
1: Ik heb een mooie combinatie daarvan maken dan en zo. Dus,
0: ja, een wedstrijd op het WK duurt 100 minuten. We beginnen om 3 uur, hè? Dus dan moet je hem alsnog iets eerder zetten morgen.
1: Ja, dat zou best kunnen nog. Dus, maar goed, ik zie het allemaal wel. Dus het lijkt me gewoon heel erg leuk om even te kijken, joh.
0: Ja, wat, dus heb je, wat ga je invullen op Totootje?
1: Ik heb Totootje heb ik winst ingevuld dan maar zo voor het Nederlands elftal.
0: Ja, dat is sympathiek natuurlijk. We moeten ze wel steunen, die jongens. Ik hoorde ook ergens dat die Marokkanen die spelen volgens een Nederlandse formule. Een Nederlandse voetbalformule. Dus ja, ik denk dat wij ze toch moeten kunnen. Ja,
2: ik denk echt, ze gaan ons verrassen. Zij gaan ons echt verrassen, denk ik.
0: Met wat?
1: Nou ja, dat sowieso. Als je gewoon bepaalde spelers aangezien. Ik ben nogal voetbal kenner en ik kijk ook heel graag voetbal. Laat ik het zo zeggen. En ja, als je bepaalde jongens wel een beetje vast probeert te zetten dan zo, dan zie je ze eigenlijk in principe niet in de wedstrijd.
0: Wie is de gevaarlijkste speler dan, als jij zo'n voetbalkenner bent van Marokko?
1: Nou ja, als je globaliteit die is recentelijk verkocht dan zo een Bayern München, Sabari.
0: Oké.
2: Nee, dat klopt als een PSV'er, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Houden we die in de gaten?
2: Ik weet ook wat voor voetbal.
0: Ja, nee, dat hoor ik. Hele fijne wedstrijd vannacht. Joost, dan bellen we je morgen wel. Vast nog eventjes hoe het is afgelopen.
1: Ja, is goed, man. Wens je nog even een fijne uitzending, hè?
0: Yo, hetzelfde. Nieuwe muziek. Hetzelfde. Ik zei hetzelfde. Hij maakte me geen uitzending. Ontdek je op Slam. Alesso en One Republic. In your eyes. Idali Ronnie

0: Tony Flex en Frenna. Het is bijna 9 uur. En wat mag je blijkbaar niet doen in een openbaar zwembad? En al helemaal niet 18 keer achter elkaar.
1: Okay.
0: Er is zojuist iemand voor gearresteerd zelfs. Wat het is, dat moet je echt horen in de ochtendshow van Slam. Coming up.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo. Voel mij zo
9: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel, 9:03. We checken de Nederlandse wegen. A2 Rosmalen, Martinus Nijhoffbrug meldt 30 minuten, 13 kilometer. En op de A4 Ippenburg, Hoogmade, 17 kilometer maar liefst. A12 dan Gouda, Woerden, 30 minuten, 14 kilometer. En er staat een auto met pech stil. Het bedraagt ook een vrachtauto zelfs op de A12. Die houdt 20 minuten aan file op tussen Driebergen en Lunetten. A20 Vlaardingen-West en Schiedam, 23 minuten. En op de A20 Kortland, Aquaduct en Gouwen, 30 minuten over 7 kilometer. De laatste twee files op de A27, Nieuwendijk, Merwedebrug, 15 minuten. De oprit is dicht. En Valburg, Grijzeoord op de A50 meldt 32 minuten. Flitsers op de A12 richting Den Haag bij hectometerpaal 3,2. A18 Didam bij 208,3. A27 Breda 7,7. En de A28 niet gassen bij Assen. Het is 148,5 richting Hogeveen. En dan de laatste A32 richting Heerenveen. Dat is hectometerpaaltje 61,8. De Slam Ochtendshow binnen nu en een minuutje terug bij de Beats met Another and Talk to You. Blijf erbij.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
17: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
20: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
22: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow. En win tickets voor Dance Valley. Met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Anou en Marijn.
13: Ja, goed om dit even van ons te horen voordat de eerstvolgende hittegolf er is. Wat mag je absoluut niet doen in een openbaar zwembad? Er is zojuist iemand voor gearresteerd. Dat

0: Als het WK ergens niet leeft, dan is het ironisch genoeg onder de Amerikanen die het organiseren. New York, New York, bezongen hier door Jay-Z en Alicia Keys. Ja, New York was dus helemaal de ban van de NBA, de basketbal. Want die Knicks hebben gewonnen. Die zijn normaal niks, maar die hebben voor het eerst in 53 jaar de NBA Championship weer gewonnen. En dat was vooral waar New York mee bezig was. Die komen er nu pas achter dat er ook een WK is in het land, joh. Met vanavond dus Nederland-Marokko. Dan gaan we even met een rondje nieuws van Hilversum tot Honduras. Van Heerenveen tot Honolulu.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: In die knotsgekke maandag-editie van de Slam Ochtendshow. We maken even een razendsnel rondje nieuws. En we blijven nog even in Amerika. Een man uit Amerika die klaagt namelijk het gokbedrijf DraftKings aan nadat hij naar eigen zeggen zijn volledige trouwbudget samen met in totaal meer dan 2 miljoen dollar aan spaargeld, leningen en pensioenopbouw heeft vergokt op DraftKings. Volgens de rechter zou het bedrijf hem actief hebben gestimuleerd om steeds meer te blijven spelen. Dat heeft die man in ieder geval daar gepleit. De man zegt hierdoor zijn baan te zijn verloren, ernstige financiële problemen te hebben gekregen en uiteindelijk ook mentale gezondheidsproblemen te hebben ontwikkeld. Hij stelt dat het platform dus bewust gebruik maakt van data en algoritmes om gebruikers zo lang mogelijk te laten spelen. Het feit dat deze man zou gaan trouwen zegt ook veel over die bruid. Zij nam ook een grote gok. Mijn oom zei altijd, met gokken heb je alleen maar winnaars en mensen die te vroeg stoppen. Mijn oom die woont nu al 3 jaar bij mij in huis. Dua Lipa heeft in het Portugese Porto haar eerste bibliotheek geopend. Ja, je hoort het goed. Dua Lipa heeft een bibliotheek geopend. In de bibliotheek van Dua Lipa kan je ongeveer 100 boeken huren die wereldwijd zijn verboden, gecensureerd of omstreden. Volgens Dua Lipa moet het een soort toevluchtsoord voor onderdrukte boeken zijn en een plek die mensen aanzet tot kritisch denken en discussie over vrijheid van meningsuiting. You go, girl. En ja, ik zie Dua Lipa liever in een bibliotheek dan op een podium. Want in een bibliotheek moet Dua Lipa fluisteren.
2: Hey, this is Dua Lipa. To relax, I like to read a book.
0: Oh. In Wales is een man aangehouden die 18 keer in één en hetzelfde openbare zwembad heeft gepoept. Over een periode van 2 februari tot en met 21 mei. Door zijn actie moest het zwembad telkens sluiten voor schoonmaak en veiligheidscontroles. Het ging om een lokaal door de gemeenschap beheerd zwembad dat hierdoor herhaaldelijk inkomsten misliep en extra kosten maakte. De politie wist de dader uiteindelijk te identificeren via camerabeelden, waarna die bekende. 18 keer poepen in het zwembad. Peter, heb jij van daarboven op die wolk zicht over deze zaak?
3: Als iets 1 keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd 2 keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het 3 keer gebeurt, is er sprake van een patroon.
0: En 18 keer?
3: Dan is dat ronduit verdacht.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Shout-out naar Peter daarboven. Het is 9:15, de Slam Ochtendshow. Vandaag temperaturen tot 28 graden max. Meer bewolking, nog steeds een zonnetje erbij. Ieder moment alles wat jij moet horen over die wedstrijd van vannacht. Naar Jaden Boysen hier. This is

0: voor 9:30 met de Bieberbaas gedraaid. What do you mean? Heb je het wachtwoord?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Voor wachtwoord in.
0: Is dat nou het Wilhelms?
1: Geen idee.
3: Goedemorgen, met Bas.
0: Hey Bas, bij VI daar in de WK Situation Room. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Oh ja, ik hoor alweer dat het druk is bij jullie.
3: Het is hectisch, hè?
1: Ik hoorde heet dat een printer lopen.
0: Ja, er is eigenlijk altijd een printer. Wij horen altijd een printer. Wat is die toch aan printen? Elke keer als we bellen bij jullie.
3: Ja, maar wij drukken natuurlijk het blad af, hè?
0: Oh,
3: ja.
0: Het blad VI. Wat goed. Ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Hey, jullie kijken alles betreft het WK op wel 100 schermen daar in die bunker waar jij je nu bevindt.
3: Ja.
0: Van welke wedstrijd heb jij het meest genoten dit weekend, Bas?
3: Nou, in ieder geval niet van die van zondagavond. Dat was echt een lange zit. Ik vond Portugal-Colombia wel leuk. Ook met het oog op wat er komen gaat. Maar ik kijk enorm uit naar wat vandaag gaat komen. Met Brazilië, Japan al, daarna Duitsland. En dan de grote kraker, hè?
0: De grote kraker. Nou, wie dan?
3: Nederland-Marokko,
0: ja. Hey, wat verwacht jij ervan? Ja, wat is jouw prognose, Bas?
3: Ik voorspel een 2-1 overwinning. Het Nederlands elftal heeft mij echt vertrouwen gegeven in die tweede groepswedstrijd. Met name in de tweede groepswedstrijd. Ook een beetje in de derde is dat ook nog wel verder gegroeid. Maar je ziet gewoon dat heel veel dingen op orde zijn. De omschakeling naar balwinst. We counteren gevaarlijk. We zijn gevaarlijk bij de spelervattingen aanvallend. Waar ook aan is gewerkt, hè, met de thuiswerkende spelervattingen specialist. Dus ja, de details bij Oranje zijn tot nu toe gewoon echt prima verzorgd. En dat geeft vertrouwen.
0: Maar wij zijn niet goed in die hoekschoppen tegen. Wij krijgen de meeste doelpunten tegen uit die corners. Wat gaan we daar tegen doen? Heeft Koeman al ingegrepen?
3: Ja, en, je zag eigenlijk eenzelfde patroon bij die momenten. Dus dat biedt ook houvast om eraan te werken. En Nederland heeft ten opzichte van Marokko, wat wel interessant is, wel een lengtevoordeel. Als je onze luchtmacht tegenover die van Marokko zet, ja. Dan zou daar iets te halen moeten zijn.
0: De Flying Dutchman, ja. Hey, en mag ik jou nog even vragen? Je hebt er natuurlijk geen zicht op, maar misschien heb je wel een beetje een gevoel bij dat team nu. Het nieuws natuurlijk van de stilgeboren baby bij Gakpo. Heel triest nieuws. Hij heeft besloten daar te willen blijven. Het team zegt ook, hij wil hier niet weg. En ook zijn familie zegt, blijf alsjeblieft daar in Amerika. Maar hoe is dat nieuws gevallen in die groep? Is het team juist hechter geworden of zorgt het ook voor onrust, zoiets?
3: Ja, Koeman en Virgil van Dijk hebben daar over gesproken afgelopen nacht. Tijdens de persconferentie. En die hebben Gakpo vooral geprezen voor de wijze waarop hij ermee omgaat. Koeman heeft hem de vrijheid gegeven om in verschillende dagen toch zoveel mogelijk bij familie te zijn. Om het opnieuw te laten landen en te verwerken. Maar zij zeggen dat Gakpo ontzettend volwassen mee omgaat. Sterk. En dat het geen invloed gaat hebben op zijn inzetbaarheid in ieder geval.
0: Super triest. Maar laten we hopen dat het team er in ieder geval sterker voor wordt. We zetten dus een 2-1 op het totootje. Waar moeten we echt voor uitkijken? We hoorden al van een geweldige slamluisteraar deze ochtend. Die zei, die speler... Wie was dat die naar Bayern München is gegaan ook?
3: Sabari.
1: Ja, PSV'er is het.
0: PSV.
1: Was het, ja. Dus.
3: Ja, Sabari is een... Is natuurlijk een valse spits, hoe hij het invult. Dus die laat zich graag wegzakken. Wat vooral veel van de afstemming gaat vragen bij Oranje. Je hebt veel positiewisselingen bij Marokko. Met bijvoorbeeld Brahim Diaz, die vaak vanaf die rechterflank naar binnen komt. Dus ja, veel handige technische spelers die de Oranje verdedigers willen laten twijfelen. Dus die afstemming, dat gaat denk ik het belangrijkste zijn.
0: Ja, ik hoorde ook mensen zeggen dat Marokko volgens een soort Nederlandse formule speelt. Dus in principe zouden we dat moeten kunnen doorzien, Bas?
3: Ik denk in principe dat Marokko misschien wel meer volgens de Hollandse school speelt dan wij zelf. Ja.
0: Lekker doen. Oké, nou, we zullen morgen vast wel weer bij je inchecken. Wens je een mooie wedstrijd vannacht om 3:00.
3: Jullie ook, hè. Veel plezier.
1: Alle ins en outs op vi.nl. Ook de technische analyse van Pieter Zwart uiteraard weer te lezen.
0: Oh ja.
3: Die zijn top, hè.
0: Marijn, verbreek jij de verbinding?

0: en Sophie Alice Baxter terug bij Slam met Groove Jet. Het is bijna 9:30. Wij gaan zo een gigantische prijs de deur uit doen. Ja, de middagshow mag een kaart hebben voor Dance Valley. Wij gaan geluk weggeven. Waar kan je nou geluk winnen? Hier in de Slam Ochtendshow. Bijvoorbeeld geluk bij het invullen van je totootje. Geluk bij een date die je deze week hebt. Geluk bij een sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek. Waar kan jij wel geluk bij gebruiken? Bedenk dat voor jezelf. WhatsApp ons even het woordje geluk. En dan win je ook nog de Slam Ochtendshow mok. Die jij dan zelf nog kapot kan smijten voor wat extra scherven. Want die brengen geluk. Kom maar op in de app van Slam.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: eerste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
5: En door de goede mensen bij Weer Online. Dit is je weerupdate. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder in het land droog en zonnig. Het wordt 22 in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Hoe is het op de weg? Flitsmeister weet het. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 32 minuten, 11 kilometer. En op de A4 Prins Klausplein Limes Aquaduct, 3 kwartier en 14 kilometer. A4 Hoogmade Ringvaart Aquaduct, 13 minuten. En op de A12 staat 20 minuten tussen Gouda en Bodegraven. Op de A12 houdt een vrachtauto met pech 17 minuten aan file op tussen Driebergen en Lunetten. En op de A15 Del en Arkel een kwartier. A20 Kortland Aquaduct Gouwen, 18 minuten. En op de A50 Rijnbrug, Grijzeoord, een auto met pech. Ik ben dan toch benieuwd als je dat bent, die auto met pech. Of je dan zo daar staat van, dat ben ik op de radio nu. 23 minuten file daar. En flitsers op de A4 bij Schiedam, 57,9. A12 richting Den Haag bij 3,2. A18 Didam bij 208,3. En de A27 Breda, 7,7. A28 dan Hogeveen bij 148,5. A28 Amersfoort bij 83,6. En de laatste, A32 Heerenveen bij 61,8. En dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. ANP. Mario in een half minuutje met die headlines.
6: Goedemorgen. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Over 5 jaar moeten die in de helft van alle operaties worden gebruikt, staat in de nieuwe defensienota die de NOS al heeft ingezien. Supermarkten willen geen zuivelflessen inzamelen als er statiegeld opkomt. Volgens eerder onderzoek brengt het de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar. Er wordt onderzocht hoe het dan wel moet gebeuren. En de politie deed een opmerkelijke ontdekking vannacht in Breda. Daar reed een jongen van 15 rond in de auto van zijn moeder. Agenten brachten hem naar huis en hij kreeg een boete, want de jongen had geen rijbewijs. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Oh, maar hij is nu alweer in de studio voor de Slam Ochtendshow. Oh, wat leuk.
7: Arnold en Marijn.
5: Met zometeen geluk te winnen. Kan je wel geluk gebruiken bij iets? WhatsApp dan nu het woordje geluk. Dan weten we dat we jou moeten hebben.

0: Mike Posner in de Slam Ochtend Show. I took a pill in Ibiza. En zometeen hier, turn the lights off. I said, Dia.
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met de vuur. What the fuck?
0: Voor wie gaan wij een hoop glas laten rinkelen? Want scherven brengen immers geluk. Het is Ruben, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Ruben, waar kan jij wel geluk bij gebruiken dan?
4: Ja, ik heb straks een health test voor de KLM Flight Academy.
0: Oh.
4: Dus daar kan ik wel zeker wat geluk bij gebruiken deze week.
0: En ga je als steward?
4: Nee, voor piloot. Nee.
0: Oh, je wil piloot worden?
4: Wow. Vliegen.
0: Ja. Ja. Maar wil ook niet elke steward eigenlijk piloot worden?
4: Dat is een goede vraag. Ja, dat weet ik niet.
5: Maar dat is hetzelfde als dat je zegt, elke handhaver wil eigenlijk politieagent worden. Dat weten we niet.
4: Ja.
0: Nou, ik schat, de kans is toch aardig groot als ik ze zie.
5: Ja, weet je, kijk, ergens vind ik het stewardleven is natuurlijk ook wel interessant. Dat je eigenlijk gewoon, maar dan zou ik wel ook alleen maar de lange afstand willen doen. Dat je dus gewoon ineens 3 dagen in Brazilië bent. Zonder dat je verantwoordelijk bent voor de levens van 200 passagiers.
4: Ja, dat is natuurlijk waar. Maar dan maak je natuurlijk ook wel weer de uitdagingen aan, hè?
5: De uitdaging is inderdaad om 200 mensen in leven te houden.
4: Ja.
0: Hey, en Ruben, hoor jij dan meteen of je geslaagd bent?
4: Ja.
0: Oh, leuk. Leuk, stuur dan ons even een berichtje. Hè? Dan weten we morgen vroeg of het allemaal gelukt is en of ons geluk geholpen heeft.
5: Ja,
4: ik heb een donderdag.
0: Oké. Nou, dan spreken we je nog wel een andere keer.
5: Desalniettemin, we horen dat gewoon graag.
0: Ja, we horen gewoon graag van mensen. Marijn die gaat onderweg naar het magazijn. Hij verandert dan in Marijn Magazijn. En ik heb een forklift voor je geregeld dit keer, Marijn.
5: Nee, niet.
0: Ga erop zitten. Ik start hem vast voor jou. Ga lekker even zitten. Hoe zit het?
5: Ja, dat zit lekker hoor.
0: Oh, je gaat al.
5: Ja.
0: Je gaat richting het magazijn.
5: Ja, ik moet even kijken waar die gas... Ja, dit is gas, hè. Ja. Even die doos inladen met spullen.
0: Ja, wat heb je om te gooien?
5: Ik heb vandaag een kind, dat heb ik gekocht op Vinted.
0: Een kind?
5: Een kind, ja. Dat schijn je te kunnen kopen op Vinted.
0: Oké.
5: Een blokfluit van Ex on the Beach stellen. Die houden van blokfluit spelen. Een doos hagelstenen te grootte van pingpongballen. Heb ik ingevroren. Die kwam met Hilversum. Heb ik in de vriezer bewaard.
0: Oh ja, mijn auto's naar de kloot.
5: Ik heb de complete mainstage van Defcon 1 heb ik. En ik heb het orgel van Orgel Joker, want ze gaat waarschijnlijk in ieder geval niet voor de wedstrijd Nederland-Marokko naderen. De Verenigde Staten toe.
0: Oké. Ben jij in het magazijn?
5: Ik ben er.
0: Oh ja, ik hoor het. Nou, wat mag er als eerst kapot? Zeg het maar, Ruben.
4: De Defcon 1 stage.
5: Hoppatee.
6: De complete mainstage collectie van Defcon 1.
0: Hallo dan.
5: Want dat het gecanceld werd, dat was natuurlijk hele grote onzin, of niet, Ruben? Maar jij had er eigenlijk zonder shirt gestaan dit weekend.
4: Nou, nee, denk niet. Maar wel voor een paar vrienden van me.
0: Ja, piloot kan wel vliegen, ja.
4: Die moet je terug.
0: Ja, precies, ja. Nou, gooi je, Marijn, wat heb je nog meer?
5: Ja, blokfluit.
4: Hoppa.
5: En dat kind, moet ik dat ook gooien, Ruben? Schieke geest, heb jij de psychologische test gehaald?
4: Daar
5: heb ik nog
4: geen toestemming voor gegeven.
5: Nee, ik wou zeggen, oké, heel goed. Dit was een test. Een doos hagelstenen, hoor.
4: Hoppa.
0: Wel zaterdag, ja.
5: En dan nog het orgel van Orgel Joker erachteraan.
4: Ja, doe maar.
5: En dan rij ik er nog een keer overheen met die forklift. Ja, met die heftruck. Ja,
0: dan moet je maar even starten.
4: Pinnen naar voren, hè. Pinnen naar voren.
0: Oh nee, niet ook dat kind.
4: Ja, niet dat kind.
0: Je ontweek net dat kind, gelukkig. Dat ging goed.
5: Dit hoor je nergens anders, Ruben.
4: Zo.
0: Dit hoor je echt nergens anders.
4: Dat is nu wel veel scherp, hoor.
0: Wow.
4: Dit gaan we aan mijn geluk brengen.
0: Ja, wat heb jij geluk, zeg hij. Leg dat maar eens uit bij de KLM.
4: Hoppa.
5: Ik denk dat ze allemaal terugwerken. Dan krijg je toch al die testen laten zakken, eigenlijk. Maar,
0: Hij is toch helemaal kiergebied, die Ruben, zeggen ze. Jongen, heel veel succes. En laat ons even weten hoe het is afgelopen daar
4: top,
0: bij de KLM. En we sturen jou die Slam Ochtendshow mok voor wat extra scherven nog.
4: Kijk, super.
0: Oké, jongens, succes.

0: Zurb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa. Location hier gedraaid om 9:58. Vanavond ook alle reden om naar Slam te luisteren. Vanaf 8:00 weer nieuwe sunsets hier op de radio. Als de zon daalt, dan stijgt de energie en sluiten we elke warme zomerdag dansend af. Met geweldige DJ-sets die dus draaien. Vanaf dat de zon gaat zakken tot precies dat de zon weg is. Dan kappen we er weer mee. Vanavond in de booth, Clapton. En leuk, ik mag hem hosten, ik heb er zin in. Vanavond vanaf 8:00 hebben we Clapton en dan om 9:00 Kooijman.
1: Jan Kooijman?
0: Dennis Kooijman. Nee, niet Jan Kooijman, die GTST-acteur. Het is Dennis Kooijman.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door nieuwslezer Mario. Goedemorgen, hij is onderweg naar de studio. Hij staat pole position voor het nieuws van 10 uur. Ah, mogelijk is hij vertraagd. Oh, nee, hij gaat weer goed. Mario straks met het laatste nieuws, als hij op tijd finisht.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can.
0: Dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone.
0: Door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. Anderhalve kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
18: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
19: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
12: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
20: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
22: En dat maakt het 2:10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 19 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je 28 minuten, 10 kilometer aan file. De A4 dan richting Amsterdam bij Leidschendam. 33 minuten bij reistijd optellen, 9 kilometer aan file. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 21 minuten, 10 kilometer aan file. Hey Flitser, die vind je op de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. Hectometerpaal 72, daar staan ze. Binnen een minuutje terug in de muziek met Chesto. Komt eraan.
23: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
24: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
27: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
28: Oh, ik heb letterlijk niks.
29: Het gaat de hele dag regenen, hè?
30: Nee, ik heb geen regenjas.
29: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
31: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
32: Slam.
20: Jarno van der Wielen.
22: Good morning met de beste kantoorklappers voor de maandag. Zometeen Safri Duo, Play the Life komt eraan. Ook de nieuwste Prospa krijgen naar Chesto en Eva Max. Dat is de motto.

Good Morning met Prosper en Clooney. Free Your Mind. Ben je er klaar voor vannacht? Ga je kijken? Zit je in de startblokken? Vanavond is het eindelijk zover, de knock-outfase voor ons Oranje tegen Marokko. Vannacht om 3 uur is die wedstrijd.

De Fate of Ophelia. Good morning, ik hoop dat je vandaag ook als koning bent opgestaan en de kantoorvloer op bent gelopen van ik ben nog steeds de koning van de Scorito, de WK-pool. Ik sta nog steeds nummer 1. Tenminste, ik wel, jazeker. Maar de echte koning, je hoeft helemaal geen nummer 1 te staan in de pool. Dat is Drake, die heeft dan gewoon een screenshot gedeeld vannacht dat hij gewonnen heeft met de Amerikaanse Toto. Het is zelf een Canadees trouwens. Canada, die speelde tegen Zuid-Afrika en won. En Drake had daarop ingezet dat Canada zou winnen, naar de volgende ronde zou gaan van het WK voetbal. En daar heeft hij mee verdiend. Ja, let even op. $1 miljoen. Wat zo wat. Kijk. En dan stelt die Scorito niet meer zoveel voor. Want ik denk hier dat de fruitmandje de prijs is als we het allemaal winnen. Dus Drake, deze moet ik je toekennen. Je hoort hem nu op Slam, met One Dance.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin. Be my serotonin.

0: erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

En minuut voor 10:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. De bewolking in het oosten die trekt weg. Het wordt een lekker zonnige dag vandaag. De temperatuur schommelt tussen de 22 en 28 graden. Vanavond lekkere koele lucht en is het lekker ook afgekoeld. 12 tot 16 graden vannacht. Ik kan bijna weer dikke deken uit de kast pakken, maar wacht nog maar even. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister, maar nog twee vertragingen. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar verlies je 21 minuten, 12 kilometer. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 24 minuten bij je reistijd optellen. 9 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.

gloednieuwe muziek van Lost Frequencies. En Live It All hoorde je op Slam. Hey, als ik nu jou één vraag zou stellen en als je die goed hebt, dan krijg je 1 miljoen euro van me. Dus denk even goed na. Zou jij nu kunnen omschrijven hoe de leden eruit zien van Major Lazer? Dat kan je niet, hè? Nee, dat mag je gewoon eerlijk zeggen. Dat is het lekkere aan Major Lazer. Ze waren laatst op Ibiza lekker bij een strandtentje aan het eten. Er werd alleen maar de hele avond Major Lazer muziek gedraaid. Iedereen werd helemaal gek, begon met de servetten te zwaaien. En Major Lazer zat daartussen. En niemand had enig idee dat Major Lazer al die platen waar ze op dansen hadden gemaakt. Toch lekker uit eten gaan, zo kan het ook. Onder andere eentje die heeft geblondeerd haar. Dat is Diplo van Major Lazer. Je hoort ze nu op Slam. Dit is Light It Up.

0: keep watching.
1: Tate McRae hoorde je op Slam. And Just Keep Watching met zometeen op Fisher en J-Lo. Waiting for Tonight. En vanmiddag in de Slammiddagshow maak je weer kans op tickets voor de vetste festivals. Met nu Dance Valley daar. Wil je kans maken? Luister dan naar de Slammiddagshow vanaf 5 uur vanmiddag.

T-shirt, Jennifer Lopez. And Waiting for Tonight. Op Slam, nog een uurtje, dan begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Houzen in de pauze komt eraan. Heb je nog een goede suggestie dat je denkt van die wil ik echt even horen tijdens mijn lunchbreak? Geef het even door via de app van Slam. En zometeen hoor je deze. Slam. Coming up.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden. Als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: En dan de wegen af met Flitsmeister om 1 minuut voor 11. Die meldt nog 14 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar verlies je nog 21 minuten, 6 kilometer aan file. De A4 dan Den Haag richting Amsterdam bij Limes Aqueduct. Een half uur extra, 9 kilometer. En de laatste is de A67 richting Eindhoven bij Someren. Door een auto met pech, daar 37 minuten vertraging. Flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. Controle bij 71.9. De A2 Maastricht richting Echt bij Geleen, 235.9. En de laatste is de A59, Breda Den Bosch. De controle bij 96.7.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Is een lekkere van Albert Heijn. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
10: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Jarno van der Wielen.
12: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland zometeen met Clean Bandit, Topic en Becky G. Sorry Papi, komen eraan naar Corona. Dit is Rhythm of the Night.

van Jean-Paul en Clean Bandit. Je hoorde Rockabye op Slam. Populairste van deze week komt eraan. De nieuwe Grand Slam Whatever Turns You On is onderweg. En wat doe je als je bruiloft ineens $3 miljoen extra duur uitvalt? Ja, je kan de schade gaan verhalen bij Ed Sheeran en Martin Garrix. Ze hebben natuurlijk nu samen die track Rewind Repeat It. Maar ze doen ook bruiloften. Tenminste, één fan van Martin Garrix die heeft gewoon

moeten we dat doen? En als je die samen moet boeken, ben je toch $3 miljoen minimaal extra kwijt voor een privé-eventje. Dus ineens stonden daar gewoon voor je neus Martin Garrix en Ed Sheeran op jouw bruiloft te zingen en te draaien. Dat ga ik ook proberen. Dus ik heb Martin Garrix gewoon een bericht gestuurd. Ik zeg, hoi Martin, ik weet nog niet met wie ik ga trouwen. Ik weet ook niet wanneer het is. Ik weet ook niet waar het zal zijn. Maar kan je alvast. En het gaat waarschijnlijk nog 10 jaar duren. Ik wacht rustig af. Je hoort Ed Sheeran nu. Dit is Azizam op Slam.

0: de enige Nederlander die nog meer landen afwerkt dan het Nederlands elftal zelf op het WK. Meest geboekte artiest, Nederlandse artiest in het buitenland. Frankie Rizzardo en Shinjuku met zometeen muziek van de Bauza. Magnetic komt eraan.
1: Slam, doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elk

0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
12: En vrienden van Weer Online, er is af en toe nog bewolking, maar de zon die komt lekker tevoorschijn. Temperatuur schommelt tussen de 22 en 28 graden. En vanavond lekkere stroom van koelere lucht. Dat betekent vannacht is het maar 12 tot 16 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A12 richting Arnhem bij Beek. Een kwartiertje, 7 kilometer. De A12 dan Utrecht richting Den Haag bij Nieuwebrug. Daar 25 minuten extra, komt door een ongeluk. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. 20 minuten, 3 kilometer aan file.
13: Jarno van der Wielen.
12: Nieuwe muziek zometeen van Skrillex komt eraan. Not Shit Without You. Ook Alan Walker krijgt na de Bauza Magnetic.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Skrillex en Fade. Not you without you.

0: Skrillex heeft zich eraan gewaagd. De remix maken van Robert Miles aan Children.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Jordan en Notje, Without You. En ik denk over 100 jaar dat er nog steeds remixes bestaan en dat nog steeds die sample van Robert Miles gebruikt wordt. Absoluut. Het is de Slam Festival Zomer. Dat betekent je maakt kans op tickets voor de dikste festivals deze zomer. Met misschien wel het vetste festival wat we hebben qua dance in Nederland. Met in ieder geval de sterkste line-up. Calvin Harris, Fisher, Hardwell, Charlie Lonois en Mental Tio, Ferry Korsten, Korolova, Levi, Maddox, Outsiders en Pantpot. Ze zijn er allemaal bij. Dance Valley Festival. Je maakt kans deze week op tickets in de Slam Middagshow. Dat betekent, hoor jij het alarm voorbij komen? App dan festival deze kant op. En voor je het weet ben je bij het dikste festival qua dance dit jaar in Nederland. Sowieso qua line-up. Dus hoor je het alarm voorbij komen, je weet wat je moet doen. En luisteren vanaf deze middag hier bij Slam. Zometeen muziek van Disco Lines.

0: Dit is Slam met de Second Voice. En Let Me Be, de lekkerste lunchpauze van Nederland, staat om de hoek.
1: Hauze in de pauze!
0: Net zometeen in de mix. Onder andere The Hole, The Black Eyed Peas, J-Lo en ook Five. En Everybody Get Up komen eraan. Eerst nog La Fuente en Bibi Rexha, One in a Million.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: discounter.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dan de weg af met Flitsmeister. Die belt nog twee vertragingen. Eentje op de A12 richting Arnhem bij Beek. Daar verlies je nog 16 minuten, 7 kilometer aan file. En de A12 is de laatste richting Den Haag bij Woerden. Telde maar 20 minuten bij op, 3 kilometer lange file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley.

0: Gaat zo meteen verder met Avicii. Levels komt eraan. Fleetwood Mac en ook Safri Duo. Play the Live krijg je binnen een paar minuten.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld.

0: zeggen Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
0: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.

en Get Ready For This hoorde je in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Dat is eigenlijk een mix die je familie helemaal lekker vindt. Dus je oma vindt er een lekker plaatje tussen zitten. Je moeder, je vriendin, je broer, je zus en jijzelf natuurlijk. Zometeen Aha, Take On Me. Ja, dat bedoel ik. Harry Styles, Alicia

Hardzitters, Gregor Salto en ook Alesso krijg je zo meteen. En luister vanmiddag naar de Slammiddagshow om kans te maken op de eerste tickets voor Dance Valley Festival. Met onder andere Calvin Harris daar op de line-up. Zo meteen nog in de mix, daar was ik vroeger fan van. De Ting Ting, Shut Up and Let Me Go, krijg je naar Justin Timberlake. Yeah.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht, met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Mario, dankjewel. Het is 1 minuut over 1. Hiel hier bij je met Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven, 15 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland, daar 15. En de A15 richting Gorkum tussen Deil en Leerdam, daar 20 minuten.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
9: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Kelvin.

Chaos in de pauze, alle genres in MX. Met zometeen hier Jack Jones. Die gek genoeg nog nooit in een rechtszaak is beland met Jack and Jones. Hebben ze zeer volwassen opgelost. En je hoort Instruction zometeen. Ook Fergie komt eraan. Glamoricious en Eins, Zwei, Polizei. Terug naar 1994 met Modo zometeen. Nu Kings of Tomorrow. En finally, bij Slam.

Nog meer 90's dan een flippo. Deze synthesizer sounds van Modo. 1, 2, Polizei uit 1994 hier bij Slam House in de pauze. Ronald is erbij. Hey Hilke, na een week lang horizontaal liggen in de airco. Eindelijk weer aan het sporten in de sportschool. Kun je iets van Martin Toffee voor me draaien? Hey, laten we dan even helloden zometeen.

0: pauze met Aqua en Dr. Jones. Zometeen Shane Carr, David Guetta en ook Blackstreet en Dr. Dre.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines op. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook! Uit de meterkast!
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Ga jij binnenkort trouwen en ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Hielke Boersma.
4: En goedemiddag, het is 2:02. Het Slam weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken zonnig en droog. In het noorden zo'n 22 graden, tot in het zuiden zo'n 28 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. De A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Leidschendam, daar 18 minuten. A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven, daar 14 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort, 25 minuten. Shake her and get out my head. House in the pause.

Hij was vorig jaar de grote afsluiter van Lowlands. Ik heb nog nooit zoveel kleuren gezien. Maar ik weet nog steeds niet of het nou komt door de lichtshow die hij had meegenomen, of dat het andere oorzaak had. En je hoorde JBXX en live. Dit is House in a Pauze, alle shows, Dynamics. Black Street en Dr. Dre, hoor je nu.

Ik vind het toch mooi dat de instrumenten dan op nieuwe manieren gebruikt worden. Zo wordt de panfluit af en toe gebruikt in zomertracks. Bijvoorbeeld in Carlos en de Silmarea. En zojuist Tom Bresky, die volgens mij zo te horen een blikje energy drink heeft leeggegoten in een saxofoon. Je hoorde Soul Sacrifice. Leuke zomerstrack. Tom Bresky net in House in de Pauze. Erachteraan Sigala en Easy Love. Wham Do Project zometeen. Na Take It Off. In de mashup met Stronger. En Holla Back Girl. Bij Slam.

0: geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachten vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Mario, dankjewel. Het is 2 uur. Je bent bij Slam en verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Schipluiden daar 12 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland daar 13. A15 richting Gorkum tussen Deil en Arkel 14 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A73 richting Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort staat 32 minuten. Dit komt door een vrachtwagen met pech.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
17: Hoi Hilke.
12: Hilke Boersma. En goedemiddag, de eerste werkdag van de week vliegt voorbij met WK Anthem, Dai Dai, Shakira, Shakira en Burna Boy. Naar Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is One Kiss.

En wat voor tactiek ga jij voor vanavond? Ik ga denk ik voor 4-3-4. Nou, 4 uur slapen, dan maximaal 3 uur lang die wedstrijd kijken. En dan hopelijk weer 4 uur slapen. Ja, onderweg naar een zeer belangrijke wedstrijd aankomende nacht. Nederlands elftal gaat spelen tegen Marokko. Marokko dat het goed doet, hè. Gelijk gespeeld tegen Brazilië. Gewonnen van Schotland en Haiti. Gaat een spannende wedstrijd worden. En hoe ga je het aanpakken? Ga je gewoon wakker blijven de hele nacht? Ga je het wekkertje even zetten om 2:55? Ga je lekker de samenvatting kijken morgen? Ik ben benieuwd naar je strijdplan morgen. En de WK-song Shakira en Burna Boy, hoor, de Die Die bij Slam. Dit is Roger Sanchez.

0: Save Me Tonight hier bij Slam op je maandagmiddag. En het is game day vandaag. Ik kan het beter zeggen, vannacht. 3 uur 's nachts, wat een tijd. Ik ben zelf nog een beetje in dubio of ik ga kijken. Als we dan verliezen, dan is het zonde dat je de laatste wedstrijd hebt gemist natuurlijk. Dit is Damien in de Slam app.
1: Goedemiddag, Lielke. Nee, ik ga er gewoon een nachtje voor doorhalen voor de wedstrijd. Ik vind het wel spannend, maar we moeten het daar voor ons land doen, hè. En hopen dat we winnen.
0: Zo is dat, Damien. Edwin stuurt nog 8 uur naar bed vanavond. Dan om 2:30 eruit. Dan naar Huis ten Bos in Geertruidenberg om te kijken samen met mijn zoon Stijn. En daarna naar de bakkerij om aan het werk te gaan. En dit is nog Wil in de Slam app.
2: Ik ga gewoon lekker bier drinken. Want ik ben gewoon. Ik heb gewoon geruild en roosterd. Dat ga ik doen. Ja, dus waarschijnlijk wordt het gewoon wakker blijven. Bier drinken.
0: Hij wil, misschien zit ik ernaast. Maar volgens mij is dat niet je eerste biertje. Maar we maken er een fijne wedstrijd van. Hey, die nieuwe track van Hugel, heb je hem al gehoord? Waanzinnige track. Moving to the Sun, hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook Mr. 305, Pitbull en Afrojack, Give Me Everything, naar Miley Cyrus, End of the World bij Slam.

0: nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Hugel en Moving to the Sun, nieuw bij Slam. Zometeen hier de nummer 3 uit de Slam Summer 500. Dankjewel nog voor het stemmen op Another Talk to You. Ook Asher komt eraan. En heb je al plannen vanavond? Ik hoop het niet. Hier, check dit.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedemiddag, het is op de seconde af, 2:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Het is overal droog en zonnig vanmiddag. 22 graden in het noordwesten tot zo'n 28 graden in Limburg vandaag. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Lingenbrug en Waardenburg, 13 minuten. De A4 richting Rotterdam tussen Gaag Aqueduct en Schipluiden, daar 19. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 14 minuten. En de A35 richting Enschede tussen Almelo-Zuid en Azelo, 13 minuten. En het komt door een auto met pech. Asher en Lil Jon, komt eraan. Ook Mau Piep en nu Another. Dit is Talk to You.

summer. Elke vrijdag begin je weekend met een festival hier op je radio. En ook de hele zomer lang. Hè. Het maakt niet uit hoe warm het wordt. 35 graden, 40 graden, 45 graden. De Slamix Marathon wordt nooit afgelast. Dat scheelt bij ons dan weer wat betreft de dranghekken. Dan worden die ook niet in elkaar gebeukt, zoals op Defcon afgelopen weekend. En deze week Slamix Marathon, Track of the Week, Jamie Jones en State of Mind. En aankomende vrijdag weer de Slamix Marathon. En misschien dat je ook wel zin hebt in een fysiek festivalletje. Hey, wat vind je van Hartwell en Fisher? Ah, die wil je wel live zien, toch? Je maakt de kans op hier bij Slam. Alle details hoor je zo meteen. Ook DJ Snake hoor je zo. En nu Bappie, dit is Drugs from Amsterdam bij Slam. Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

0: toe.
1: Ah, ik weet zeker, deze klinkt nog lekkerder als Fisher hem live voor je draait op 12 augustus. Op de mainstage van Dance Valley. Fisher is erbij en ook Calvin Harris en Hardwell. En jij en je drie gezelligste vrienden of vriendinnen. Je maakt er vandaag weer kans op hier bij Slam. Check de Slam Middagshow vanaf 5 uur. Hoor je het festivalalarm, dan stuur je festival via een berichtje in de Slam app. Word je teruggebeld, dan win je 4 tickets voor Dance Valley op 12 augustus. En dan zie je dus onder andere Fisher, Hardwell en Calvin Harris. Fats en Small nu bij Slam. Hier is Turnaround. Hey!

Ik heb denk ik nog nooit zoveel tijd in supermarkten doorgebracht als afgelopen week. Dat was dan voornamelijk voor de airco's in de supermarkten. Fijn dat het weer nu weer een beetje normaal doet. Ongelooflijk veel onweer ook afgelopen weekend. Ik moest zelf van Groningen naar Utrecht rijden. Ik hoefde bijna mijn koplampen niet eens aan te zetten 's avonds, omdat er zoveel geflitst werd door het onweer. En niet alleen qua onweer hebben we records verbroken afgelopen weekend. Nee, er is nog een ander, wat leuker record verbroken. Daarover zometeen meer hier bij Slam. En ook deze Slam Tracks komen eraan.

0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Oh, wat een goal! Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En dit was het nieuws op Slam.
1: Hoop dierennieuws vandaag. Ik hoop op het positieve nieuws voor de Oranje Leeuw aankomende nacht. Dankjewel Oscar. Het is 2:02. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 23 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. Daar 20. De A4 richting Rotterdam tussen Gaag Aqueduct en Keteltunnel. 18 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens bij Duitsland. Daar 19 minuten.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
8: Hoi Hilke.
7: Slam. Hilke Boersma.
1: Hij heeft zijn zonnebril al op. Zometeen hier Jean-Paul. Ook Jonas Blue komt eraan. Chesto op de line-up voor vanmiddag. En nu Clean Bennett en Sarah Larsson. Dit is

0: RXR and Faithless and New Religion.
1: Boost your summer.
0: 11:03. Goedemiddag, Hielk hier bij Vol Gas richting het einde van je werkdag. Met zometeen die waanzinnige nieuwe track van Axwell. Pakt deze week de Grand Slam met Whatever Turns You On. Die hoor je zometeen hier bij Slam. En hey, waar denk je dat dit over gaat?
2: Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
0: Ja, het gaat niet over het onweer van afgelopen weekend. Het zou grappig zijn geweest dat dit dan, weet je wel, die weerman aan het einde van het NOS-journaal zou zijn geweest.
2: Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
0: Nee, het gaat over iets anders. En waar het over gaat, dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Get to-

0: niet alleen volbroken, het is compleet volpoven.
1: Ja, dat mag duidelijk zijn. Afgelopen weekend is het wereldrecord. Langste frikandel verbroken in Maasbracht. Het oude record stond op 20 meter. Dus dan zou je denken, als je dat record dan wil verbreken, dan ga je voor 21 meter of misschien 22 meter... om het verschil een beetje duidelijk te maken, weet je wel. Dat je dat daar niet meer over getwijfeld kan worden. Maar het nieuwe record, langste frikandel ter wereld, is dus gevestigd op 41 meter en 45 centimeter. Dan is waarschijnlijk de volgende vraag: hoe doe je dit? In welke frituurpan? Er is dus een speciale frituurpan van gemaakt, van ruim 42 meter. Ik kan me nu voorstellen dat je nu meer vragen dan antwoorden hebt. En daarom morgenochtend in onze journalistieke Slam Ochtendshow een exclusief interview met de maker van de langste frikandel ter wereld. Dus check morgenochtend weer de Slam Ochtendshow vanaf 7 uur hier bij Slam. En nu riemen vast, we stijgen op met Chesto.
2: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediately.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hier bij Slam. Zometeen een van de meest aangevraagde tracks hier bij Slam. Onder andere vandaag al aangevraagd door Lisa, Ronald en door Claire Praspa. En Free Your Mind hoor je zometeen hier. En ook Nia komt eraan en D.O.D.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de Voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: 2 minuten over half 4. Goedemiddag, Slam Weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag met een mix van stapelwolken en veel zon. 22 graden in het noorden tot zo'n 28 graden in het uiterste zuiden vandaag. Slim verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 29 minuten. De A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en Keteltunnel, 26. De A58 richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Reeshof, 23. En de A58 richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Je vertraging daar is 22 minuten.
5: Hilke Boersma.
4: Nieuwe muziek, D.O.D. Goeie track. Closure komt eraan. En dit is Prospa.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
0: Nieuw.
1: New music. DOD en Haley May. Closure.

door de Closure. We volgen als richting het einde van je werkdag. En ze zijn bij paal 69 in Zandvoort. Daar aan het strand nog een beetje aan het bijkomen van afgelopen week. Tegelijkertijd zijn ze ook aan het toeleven naar eind deze week. Dat staat namelijk Rome Jansen te draaien tijdens de Slam Sunsets. We gaan weer een weekje in met de beste beats tijdens de zonsondergang. Je weet het, gaat de zon naar beneden, dan gaat je volume omhoog. En vanavond op het line-up om 8 uur Claptone. Daarna Kooiman om 9 uur. En we hebben morgen EDX en Will Sess. We hebben 1 juli Purple Disco Machine en Joshua Robbie. En op donderdag dus Prospa en Rome Jansen live vanaf paal 69 in Zandvoort. Volledige line-up check je ook op @slamofficial. En dus vanavond vanaf 8 uur Jody Wisternoff.

je lekker op. Check dan ook eens House in de Pauze. Elke dag tussen 12 en 2 met ook de lekkerste throwbacks. Milk Inconstant en Walk on Water. Het is 10 minuten voor 4. En je weet het, zo meteen na 4 uur weer een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk. Zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Dus wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk. Stuur het even door via een berichtje in de Slam app. Dan kunnen anderen weer raden wat voor werk je dan doet. Dus wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk. Zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Geef het door via een berichtje in de Slam app. Nieuwste Martin Garrix en Ed Sheeran. Goeie track. Repeat it. Nu bij Slam.

0: Joe.
1: Joe Corey en Emily K en Head and Heart hier bij Slam. Hey, het is deze week qua temperaturen wat beter te doen dan afgelopen week. Maar blijft dat ook zo? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En ook een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag? Zonder daarbij te zeggen wat voor werk je doet.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En we gaan nog even

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En dit was het nieuws op Slam.
9: Slim verkeer dan van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, daar 28 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Maarsen en Nieuwegein, daar 26. De A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden, daar 32. En de A58 richting Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof, daar 28 minuten.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems...

0: să fie Iuliene, Juliana Park in Venlo. Heavenly House, Legendary Dance, Urban and Hardstyle Music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
5: Hoi Hilke.
4: Slam. Hilke Boersma.
6: Het tempo omhoog met Captain Hollywood Project. Zometeen leuk om weer eens te horen. Flying High komt eraan. Ook Hugel en Sorto, Jamaican Bam Bam. En nu Lost Frequencies.

hier bij Slam op je maandagmiddag. Vol gas richting het einde van je werkdag. En ga je het volhouden de hele avond en halve nacht? Of ga je nog even een dutje doen? Aankomende nacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. De sfeer zit inmiddels goed in Monterrey, in Mexico. Nu is Mexico natuurlijk in heel veel opzichten veel meer een voetballand dan de Verenigde Staten. Wel een stuk warmer is het daar. Er wordt om 7 uur lokale tijd gespeeld. En het is dan nog zo'n 30 graden. Toch wel pittig om in te voetballen. Aan de andere kant, beide ploegen hebben er last van. Dus nou goed, we gaan het zien. Vannacht aankomende nacht om 3 uur. Het Nederlands elftal tegen Marokko. En hoe zit het met de temperaturen hier in Nederland? Aankomende week is lekker. Daarna gaan we wel weer omhoog. Dus mocht je nog belangrijke zaken moeten regelen, ga je verhuizen of zo, doe het dan aankomende week en niet de week daarna. Want daarna gaan de hogere temperaturen weer Nederland binnendringen. En zo meteen hier een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Ook Luxe Steve, zo meteen Calvin Harris. En dit is de nieuwe Antoon, de enige.

Hey, mix jij deze even in? Dat is wat zij wel 100 keer per dag op een werkdag zeggen. Lucas en Steve staan altijd samen in de DJ-booth. Dit was Love and Halt hier bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk, zonder daarbij te zeggen wat voor werk je doet. Met zometeen Ramon 42 uit Bijlen. En dit zijn Calvin Harris en Ellie Goulding bij Slam.

0: De werkdag is nog lang niet voorbij voor je subwoofers. Goeie track. Silva Bampa. X-Lam X Marathon Track of the Week. You're the un tonight. Zometeen je topic. En Becky G, Agnelli Furtado komt eraan. En wat zeg jij bij 100 keer per dag op je werk? Zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Ik spreek met Ramon, 42, uit Bijlen. Hoe gaat ie, Ramon?
1: Ja, lekker warm. Ik ben net weer begonnen na een vakantie. Dus wat dat betreft, dit is de eerste werkdag weer.
0: Waar ben je geweest? Ben je weg geweest op vakantie?
1: Ja, ik ben 3 weken lang naar Noorwegen geweest met de camper.
0: Oh, maar daar was het denk ik beter vol te houden dan hier afgelopen week. Dus dat is een goede keuze geweest.
1: Heerlijk, 20 graden en een zonnetje ongeveer wat ik elke dag had.
0: Wat heerlijk zeg.
1: En dan kom je terug en dan een stukje warmer.
0: Ja, maar je bent op het goede moment teruggekomen, want het was vorige week nog erger. Hey, ga je de wedstrijd nog kijken aankomende nacht?
1: Nee, ik denk dat ik de uitslag wel ga kijken. Ik moet morgenochtend om 7 uur weer beginnen.
0: Dus, ja.
1: Ik twijfel als ik dat dan ga doen.
0: Ja, je hoort het veel, hè. En je kan natuurlijk in theorie eerder gaan slapen dan de wedstrijd kijken en dan weer doorslapen. Maar goed, dat lukt dan weer niet goed.
1: Precies.
0: En toch een verbroken dag natuurlijk.
1: Daarom.
0: Ja. Hey Ramon, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet?
1: Leg maar op de weegschaal.
0: Leg maar op de weegschaal.
1: Ja.
0: Oké. Denk je te weten wat voor werk Ramon doet? Geef het dan door via een audioberichtje in de Slam app. Ramon, ik spreek je zo meteen weer.
1: Hey, is goed hè.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Winkeloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Goedemiddag, het is 2 minuten over half 5. Het Slam weerbericht van Weer Online. Vandaag een mix van stapelwolken en veel zon. Temperaturen tussen de 22 en 28 graden vandaag. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. Op dit moment 81 vertragingen. Totale lengte 330 kilometer. Dit zijn de 5 langste. De A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Leenderheide, Randweg N2 en Lenen. 31 minuten. De A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar 32. Langste vertraging vind je op de A9 richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein. Daar 56 minuten. De A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giezendam en Brug over het Merwedekanaal. 29 en de A20 richting Gouda tussen Maasdijk en Ketelplein. Daar 28 minuten.
11: Hilke Boersma.
10: Nieuwe muziek, Sick Individual zometeen. Sunrise, ook Nelly Furtado, Natopic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: is Slam, Sick Individuals en Sunrise.
1: Hielke Boersma.
0: Ramon, 42, uit Bijlen. Wat zeg jij bij 100 keer per dag op je werk?
2: Ik zeg altijd, leg maar op de weegschaal.
0: Leg maar op de weegschaal. En wat voor werk zou Ramon doen? Dit is er binnengekomen via de Slam-app.
3: Hele goedemiddag met Daan en Ruben. Wij denken dat het beroep wat hij uitvoert is...
4: een groenteboer.
3: Laat me horen.
5: Yo, Hielke. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze beste man gewoon een groenteboer of een slager is. Het is heel gewoon overduidelijk. En anders is hij medewerker van de Milieustraat.
6: Rolkoffer.
7: Ik denk dat Ramon een slager is.
8: Hoi, Hielke. Goedemiddag. Lekker bezig. Ik denk aan laboratoriummedewerker, denk ik.
9: Groenteman.
0: Ramon, zat hij ertussen?
2: Nee, helaas.
0: Hij zat er helemaal niet tussen.
2: Hij zat er een beetje in de buurt, maar nee, hij zat er niet tussen.
0: Oké, maar wat ben je wel?
2: Ik ben oud-ijzerboer, of recycling, zit in de recycling.
0: Oud-ijzerboer, ja, dan ben je dus wel een soort van boer. Alhoewel, ja, kun je dat maar, boer noemen, dat is meer een soort... Zo zijn we dat ooit gaan noemen, maar het is niet dat het ijzer uit de grond komt natuurlijk.
2: Nee. Wij hebben een recyclingbedrijf en ja. Daar ben ik werkzaam.
0: Ja.
2: En dat doe ik inzamelen.
0: En jij zegt altijd, leg maar op de weegschaal. Hoe gaat jouw werk in zijn werk? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, regelmatig, tenminste overdag, dan komen er particulieren of bedrijven hier over de vloer die met hun afval, dus met hun uit ijzer en metalen komen. En die krijgen naar kilogram betaald. Dus dan, zodra ze aankomen, dan zorgen wij dat het gesorteerd wordt. En dan mogen ze het voor mij op de weegschaal leggen.
0: Oké, en ijzer gaat altijd, wordt altijd, de prijs wordt altijd bepaald op hoeveel kilo dat is?
2: Ja, klopt. En het soort ijzer en dat soort zaken.
0: En wat krijg je nou het vaakst binnen? Wat komen mensen nou het vaakst brengen bij jou?
2: Het varieert, maar oud ijzer is toch wel het gros. En metalen.
0: Ja, oké. En is er nou zoiets wat altijd gebracht wordt en wat dan eigenlijk niet mag worden ingenomen door jullie?
2: Nou, fietsaccu's bijvoorbeeld. Dat is echt een no-go.
0: Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Die batterijen.
2: Dat zijn rijdende bommen.
0: Rijdende bommen, die nemen jullie niet in.
2: Die mogen naar de Milieustraat.
0: Oké, ja, gaat gelijk. Moet je nog lang werken vandaag?
2: Nog een half uurtje.
0: Half uurtje nog. En dan piepen de bandjes naar huis.
2: Nou ja, gierende banden.
0: Gierende banden, hebben we goed, Ramon. Werk ze nog even, laatste loutjes van de werkdag vandaag. Hoi.
2: Hey, ja.
0: Casa Ray en Dima.

Het gaat natuurlijk over de spelersvrouwen van het Marokkaanse elftal als Oranje's aankomende nacht met 6-1 gaat afdrogen. Vannacht die wedstrijd om 3 uur in de Slammiddagshow gaan ze even bellen met de Oranje Bus. Die had het meedoet in de walk daar naartoe. En ook nog kans op tickets voor Dance Valley. Mega line-up. Calvin Harris, Fisher en Hartwell daar is op zaterdag 8 augustus. Hoor je het festivalalarm? Dan stuur je festival via een berichtje in de Slam-app. Win je tickets, dan win je er gelijk ook 4. Dus ga je met z'n vieren die kant op. Zometeen na 5 uur kans op tickets voor Dance Valley in de Slam Middagshow. Veel plezier zometeen. Ik heb nog Kygo en Khalid voor je. Hier is

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
11: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt,
12: Fomar, voordeelmarkt. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Zo mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En dit was het nieuws op Slam.
16: Dag Oscar, dankjewel. Het is 5:02. Nieuwe middagshow zo meteen, jongens. Hey, gezellig. De bouw zijn gaan horen. Lekker dat pianoliedje, weet je wel. Magnetic komt eraan. Eerst even het regen met Flitsmeister. 99 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Leender, Heide, Randweg N2 en Leende. 3 kwartier daar. A7 richting Zurich tussen Tjallebeurt en Heerenveen-West. Ongeluk kost je 40 minuten. A9 richting Alkmaar tussen Battenverdorp en Rottepolderplein. Door een ongeluk 1/2 uur. En de laatste in het overzicht. A44 richting Den Haag tussen Oegstgeest en A44 afrit Wassenaar. Daar 1/2 uurtje.
17: Flitsers A10 Zeeburgtunnel richting A10-Noord bij Amsterdam. 6,9. Dat was het maar één.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
23: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Oh, en blij zijn we hoor. Het zonnetje schijnt nog steeds. Gelukkig een paar graden koeler. Dit is een nieuwe Slam Middagshow met de dagrap van Erik Jan zometeen. Black Eyed Peas ook na de pauze.

0: we zijn er weer bij en bij de gezelligste middagshow. Hop, hop, gisteren!
1: Ja, daar zijn ze weer hoor. Hoe was jullie weekend?
2: Yo! Zo, wat is die dag snel gegaan? Hoppakee, spullen aan de kant, de broek uit en die middagshow aan.
3: Patrick, Erik-Jan en Julia.
4: Het is 5 uur geweest. Lekker de file in met de Slam middagshow. Daar zijn we weer, jongens.
5: Hallo. Weekend een beetje overleefd?
4: Ja,
5: de hitte?
4: Nou, de hitte vooral. Ik had een bierfestival en ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat het doorging.
5: Ja, ik ook. Maar,
4: ja, toch heen gehad.
5: Ja, hou een beetje tegen.
4: Ja.
5: Hoeveel heb je op?
4: Nou, ik denk wel een stuk of 12 speciaal biertjes.
5: Oh, lekker jongen.
6: Speciaal bier ook in de zon.
4: Ja, dat was niet verstandig.
5: Ja, daar was wel het weer voor.
4: Ja, nee, maar het was leuk. Hoe was jullie weekend, jongens?
5: Nou, ik kijk naar Jul. Het lijkt wel alsof we bij Mogadishu FM zitten. Heb je op de boot gezeten, schat? Want je bent echt donker nu.
6: Ik ben weer ontzettend bijgebruind.
5: Smeer je wel in, gek X-meisje?
6: Ja, ja.
5: Ja, oké. Okay. Helemaal goed.
4: Moet je doen, hè?
6: Ja, zeker.
4: Maar je zegt, ja, maar doe je het echt?
5: Nee.
4: dat bedoel ik. Echt gevaarlijk, hoor, die zonkracht.
6: Ja, sowieso, het hele weekend was gevaarlijk. Weet je hoe laat ik thuis was? Ik deed echt een Patrickje.
4: Oh, een Patrickje. Oh, waarom word ik weggezet als die alcoholist
6: is? Omdat jij ook altijd gaat zuipen in de kroeg op hele rare dagen en tijden.
4: Nou, nee, nu zeg je zuipen, dat is niet waar. Ik hou gewoon van een borreltje, maar zuipen vind ik een groot woord.
5: Dat is waar, joh.
4: Ja, ik kan me aankijken, maar het is wel wat
5: 20 bier kan je geen zuipen
6: noemen.
5: Vorige week
6: woensdag was jij gewoon kacheltje.
4: Nou, papa die houdt gewoon van een borreltje. En zeker met die hitte loopt het soms een beetje uit de hand.
6: Ja, nou ja, dat
4: kan gewoon gebeuren.
6: Ja.
4: Nou,
5: oké, meiden.
4: Zullen het een beetje gezellig houden hier?
5: Yes!
4: We zijn er weer met een nieuwe middagshow tot 8 uur vanavond. Wij hebben bijzondere tickets liggen.
5: Ja, ja.
4: Ja, niet 1, niet 2, niet 3, niet 5. Niet 6, maar 4 tickets voor Dance Valley. Daar wil je bij zijn, want Calvin Harris staat daar onder andere. Dat is echt waanzinnig. Het is een Slam Festival zomer. 4 tickets voor Dance Valley. Win je vanmiddag.

0: van ons, Julia. Ja. Walk the Moon,
1: nou,
0: shut up and dance.
1: Is gelijk weg.
0: En de Slam Middagshow.
1: Shut up and dance with me.
0: Wie zingt dit, Jules?
2: Niet ik.
0: Nee, laat ook maar gewoon de Walk the Moon. Ik denk dat als je dit in Nederlands zou doen, dan zou het een beetje een bijzonder liedje worden. Hou je bek en dans. Zou niet heel goed scoren in het Nederlands, denk ik.
2: Leeuw Kleine komt er misschien mee.
0: Dat is wel zo. Slam Middagshow, 17:50. De dagrap van ons Erik Jan.
3: What do you have for me?
4: I got news for you.
3: What?
5: Goedemiddag.
6: Here we go again.

0: Vrijdagshow. Ben jij morgen vrij? Waarom hoor ik dat nu?
1: Heerlijk. Ja, moeders moeten naar Oxford, naar de universiteit.
0: Oh.
1: Dus ik moet even op de kids passen, wederom.
0: Oh. Ja, anders moet je ze weer meenemen hier naartoe. Zit je er met dat gezeik en zo.
1: Ja, precies. Dat schiet ook niet op, hè?
0: Ja, oké. Okay. Nou, we doen 2 dagen weg.
1: Lekker. Zeg, sorry, Pik.
0: Ja, lekker terras op, denk ik dan, hè?
1: Sowieso.
0: Met de kids. Lijkt me heerlijk. Het is maandag vandaag, 29 juni. Bijna juli, hè, jongens?
1: Lekker.
0: Het is vandaag, ja, ik moest even 2 keer lezen, modderdag.
1: Oké.
0: Okay. Ik schrok even. Ik denk, kut, is het moederdag? Maar dat is sowieso geen zondag natuurlijk. Nee, modderdag vandaag. Oh. Of iemand heeft een typfout gemaakt.

0: is, maar het is modderdag vandaag. Dus doe ermee wat je wil. Spring lekker ergens in een plas, gooi er wat zand bij. En ook in het nieuws vandaag. En dit is wel echt leuk nieuws voor de sportfanaten. Ja, natuurlijk even over het WK. Hè. Vannacht Nederland-Marokko.
1: Ja, zeker. Zelfs sportfanaat.
0: We gaan ons straks nog even afvragen wat we gaan doen. En we zoeken nog wat tips, want daar komen we later wel even op terug. Maar 102 jaar nadat het Olympische vuur voor het laatst brandde in Nederland, mag het opnieuw worden aangestoken in ons landje.
1: Oh.
0: In Heerenveen wordt in februari 2030 een deel van de 26e Winterspelen gehouden.
1: Oh, gezellig.
0: In de Tialf.
2: Ja. Leuk.
0: Leuk, hè?
1: Staat dat ding toch niet voor niks?
0: Inderdaad, omdat de Franse gast hier het bouwen van een ijshal te duur vond, wordt er uitgeweken naar de Tialf in Nederland.
1: Ja, welkom.
0: Toch? Ja, vind ik toch leuk. Ja, het duurt leuk. Nog eventjes hoor, 2030 dus, maar... Ja, vind ik wel leuk. Hebben jullie ooit een medaille gekregen, jongens? Voor iets?
2: Nee.
0: Voor zwemmen of...
1: Ja, afskiën, hè? Afskiën. Laatste dag afskiën.
0: Afskiën?
1: Medaille. Ook met karten ben ik ook altijd... want ondanks het vette lijf pak ik het terug met de bochten. Dus heb ik ook een paar keer een medaille gewonnen.
0: Oh.
1: En houdt het wel op. Maar qua sport.
2: Ja, maar was het, zeg maar, wat leuk dat je mee hebt gedaan, medaille? Of echt, je hebt gewonnen, medaille?
1: Dit was gewoon leuk dat je mee hebt gedaan, medaille.
2: Ja, precies.
0: Avondvierdaagse dan, jongens?
2: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ik kan het zeggen, ja, daar heb ik ook een paar van, hoor.
2: Daar heb ik ook een paar van. Maar verder won ik eigenlijk met schaken. Ja, ik zat op schaken. Oh, de poedelprijs.
0: Schaken?
2: Dus ik kreeg wel een medaille, maar het was meer... Hey, ja, leuk dat je hebt meegedaan en zielig voor je medaille.
1: Dan moet je voor schaken niet gewoon heel goed in de toekomst kunnen kijken... en ook heel slim zijn.
2: Ja, dus daarom de poedelprijs. Bedankt voor het meedoen. En het opeten van de koekjes.
0: Ik vind het leuk om ook even naar onze luisteraar te vragen. Waar heb jij ooit een medaille voor gekregen? Of waar zou je een medaille voor moeten krijgen? Ik zou een medaille moeten krijgen voor het terras zitten. Daar ben ik bijzonder goed in.
1: Ik zou een medaille moeten krijgen vanwege het feit dat ik mijn Portugese laurierbol... die ik in februari heb.
0: Oh, daar gaat hij weer. Ja.
1: Ja, die boom van me, die heeft zelfs de hitte overleefd.
0: Oh.
1: En dat naar het verpoten. Ik ben echt voor mijn groene vingers zou ik inderdaad een medaille moeten krijgen. Alvast bedankt.
2: Heb je nou die vissen al gekocht? Drie vijver?
0: Ja, die hebben cadeau gegeven, die vissen.
1: Liefie, als ik met 80 water die vissen vrijlaat, zijn ze binnen een half uur dood. Dus ik wacht heel even tot de temperatuur iets meer naar de 20 is.
0: Waar zou jij een medaille voor moeten krijgen? Misschien leuk om even te vragen. Ja, laat het even weten via de Slam app. Hoor je nu La Fuente.

0: Nou, blijf
1: klappen,
0: even lekker zitten.
1: Het blijft verklappen.
0: Het is 6:30 bijna. We vragen ons vanmiddag af, waar heb jij wel eens een medaille voor gekregen? Omdat de Olympische Winterspelen weer in Nederland gaan komen. Dus waar heb jij wel eens een medaille voor gekregen? Ik zie veel avondvierdaagse binnenkomen.
1: Ja, heel veel.
0: Uiteindelijk hebben we het allemaal gedaan, toch? Of niet?
1: De meeste wel, toch?
0: Ja, de meeste wel, ja. Jolanda stuurde nog voor ritmisch gym. Vroeger met zo'n stok en met een lint.
1: Oh, dat is leuk. Ja, maar het lijkt moeilijker dan dat het is.
0: Denk je?
1: Ja, nee, precies andersom.
0: Oh, het is moeilijker dan het lijkt.
1: Ja.
0: Ik wou het zeggen, ik zou van elke stok afvallen, denk ik, hoor.
1: Ja,
0: dus,
1: precies dat.
0: Waar heb jij dus een medaille voor gekregen? Laat het even weten via de Slab. Misschien heb je wel een bijzonder talent of zo. Heb je meegedaan met het NK Airfryer gooien? Of het NK

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met

0: Lidl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
13: Het is zonnig. Zo. Hallo?
14: Dat hoor ik.
13: Oh, ben jij dat? Holy shit, ik kan toch niet uitzetten. Wat was dit? Wat gebeurt hier?
15: Lag het bij mij?
13: Ja, nu is het weg.
15: Oh, oké. Okay.
13: Oh, ik denk dat het kabeltje van je microfoon er niet goed in zat.
15: Iets met een stoorzender.
13: Holy shit, ik schrok maar helemaal de... Nou goed, we zijn er weer. Het is zonnig en droog. Temperatuur tussen de 22 en 28 graden. Morgen meer bewolking, maar wel droog. Het is dan een graad of 24. Dankjewel, weer online. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 89 vertragingen, 391 kilometer in Nederland. Dat is best wel een hoop. En dit zijn ze vanaf een half uur of langer. De A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Een ongeluk daar, 40 minuten. A7 richting Zurich tussen Tijnje en Heerenveen-West, 40 minuten daar. A9 richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein, half uur. A13 richting Rijswijk tussen Berkel en Rode Rijs en Delft-Noord. De weg is dicht daarom door een politieactie. Drie kwartier en de A13, de laatste in het overzicht, richting Rotterdam tussen Ypenburg en Delft-Noord. De weg is ook dicht daar, ook een politieactie. Daar half uur. Dan drie flitsers, dankjewel voor het doorgeven. A4 richting Amsterdam bij 22.7. A10 richting de A10 Noord bij 6.9. En de A12 richting Maren, daar staan ze bij 103.6. Het is 5:30. We gaan naar het ANP. Daar zit Oscar met de headlines. Hallo Oscar.
16: Goedemiddag. Het Olympisch schaatstoernooi wordt definitief in Nederland gehouden. Over 4 jaar worden de winterspelen gehouden in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte ijsbaan. Daarom wordt uitgeweken naar Tiaf in Heerenveen. De Duitse politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast, van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van de schietpartij bij een jongerencentrum is nog niks bekend. Boerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, kan Moerdijk blijven. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Yo.
17: Patrick, Erik, Jan en Julia.
13: Waar heb jij dus een medaille voor gekregen of gewonnen? Laat het even weten via de Slam-app. Hoor je dat zo naar DJ Paul?

0: the Sky hier bij Slam. Oh, wacht. Dit past niet echt, hè?
1: Hoppa.
0: Dit is beter, hè? Ja, het is natuurlijk lekkere temperaturen deze dagen. Eindelijk even een beetje ademhalen, omdat het iets frisser is. Vinden we helemaal niet erg. We hebben zometeen hier Martin Garrix en Marshmallow komt eraan. Eerst antwoord op de vraag, waar heb jij wel eens een medaille voor gekregen? En er wordt veel gereageerd in de Slam, heb ik zei het al. Avondvierdaagse is natuurlijk een veelgegeven antwoord. En Natasja?
2: Ik heb meegedaan aan stijldansen. Tot aan mijn goud, daar heb ik een medaille voor gekregen.
0: Goud zelfs?
1: Ja, dan heb je wel een jaar of vier erop gezeten, Tas.
0: Wauw, knap ook hoor, vind ik heel knap. Moet je een beetje balans hebben in het leven, lijkt me ook wel. Of, ja,
1: ook die Latijns-Amerika, de passie die er vanaf spat, weet je, dat is waanzinnig.
0: Jeroen?
3: Waar ik een medaille voor zou moeten krijgen. Ja. Ik persoonlijk vind dat ik wel een medaille verdien voor al die kapotte airco's die ik de afgelopen twee weken in die verzengende hitte heb gerepareerd.
0: Ah. Dat
3: is wel een medaille waard, of niet dan?
0: Hey Jeroen, hallo!
1: Hey Jeroen.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik vind inderdaad, laten we in ieder geval even een applaus geven.
4: Dankjewel.
0: Jij zou er inderdaad eentje voor moeten. Hoeveel airco's heb jij vervangen de afgelopen dagen?
4: Vervangen niet veel, al afgekeurd dat die vervangen moeten worden, maar gemiddeld 3 tot 4 per dag en de reparatie die daarna wil doen.
0: Zijn het particuliere airco's of dingen bij de Appie en de Jumbo? En,
4: Nee, vooral bedrijven, niet bij supermarkten, maar vooral particulieren.
0: Oké, waar werk je voor? Werk je voor een groot bedrijf?
4: Nee, relatief groot wil ik niet zeggen, maar regionaal bedrijf in de buurt van Venlo.
0: Oké. Ja. Gek man, ja, je bent een fijne man deze dagen. Voor mij ben je sowieso gewoon een fijne man, Jeroen. Maar deze dagen hebben we jou echt nodig.
1: Ja, sowieso lopen we met die ex ook al een beetje achter de feiten. Want je haalt koele lucht naar binnen en je blaast een warme lucht naar buiten. Dus echt,
0: buiten wordt het alleen maar heter.
1: Ik zat nog te denken aan een start-up.
4: Maar dat is een beetje een dubbel verhaaltje wat je vertelt. Hè? Want die warmte is afkomstig van binnen, dus die was er al.
0: Die was er al? Oh ja, tuurlijk. Ja, het verplaatst eigenlijk natuurlijk
4: die
0: gewoon.
4: Die blaas je naar buiten. Die warmte komt van buiten. Je blaast hem alleen weer naar buiten toe.
0: Oh. Dus de lucht wat uit die unit komt is niet warmer dan dat het binnen was? Of is?
4: Nee, dat is eigenlijk de warmte die je buiten eruit voelt komen. Is de warmte die binnen ontrokken is.
1: Ja, dat is ook weer met wat vocht erbij. Ja, het zijn magische apparaten, jongen. Want ik zat er trouwens, ik weet niet of je vrienden hebt die goed in de slappe was zitten. Want ken jij van die, in de winter, dan zie je van die grote opblaasbare koepels bij hockeyvelden en tennisvelden. Dat je alsnog in de winter gewoon lekker overdekt en eventueel verwarmt, mocht het geld daar zijn in die kas. Dat je daar gewoon door kan gaan. Ik had zoiets van, weet je, stel dat we... Ja, je hebt wel het vermogen nodig van Bill Gates, Zuckerberg en Elon Musk. Maar als we gewoon zo'n enorm ding over heel Nederland zetten. En dan ben je overal vanaf.
0: Een mega airco.
4: Ja, maar dan wordt het zomers nog warmer en vochtiger.
1: Ja, maar dan zet je hebt maar één grote airco nodig die uit die koepel, die Nederland, laat maar zeggen, omhelst, dat je dat naar buiten kan blazen. Het enige dingetje wat ik wel zat te denken van internationale vluchten wordt wel een probleem. Maar als je dan bijvoorbeeld één vliegveld bij Deventer en één in Limburg, dat je even overstapt, die koepel uitloopt en dan weer in het toestel. Is dat wat?
4: Ja, maar in België hebben ze al een overdekt vliegveld, hè?
0: Laat maar gaan, Jeroen. Hey, het is goed zo. Het is ook Erik Jansen maandag, hè? Daarom werd hij vrijgevraagd morgen.
1: Zo,
0: moet ik erbij komen. Jeroen, nogmaals een applausje voor jou. Dankjewel voor je inzet de afgelopen dagen.
4: Ja, dankjewel, jongen.
0: Blijf zo doorgaan, hè?
5: Yo. En we houden van je.
0: Hoi, hoi. Harold, met voetbal heeft hij medailles gewonnen. Ze zijn derde geworden, maar ze deden alsof ze de Champions League hadden gewonnen.
1: Ja, is lekker.
0: Heel goed. Eline stuurt een hooimiddagshow. Ik heb 5 medailles liggen voor Zeskamp in ons dorp.
1: Oh, dat is Zeskamp. Ja, dat is een leuk ding, man.
0: Zeskamp, ja, waanzinnig. Dit is de Slammiddagshow. Tickets voor Dance Valley liggen op je te wachten. Blijf luisteren. Dit is Marshmallow.

0: mijn grote, grote, grote vriendin, waar ik helemaal helaas geen kans meer op ga maken, want die is getrouwd onlangs in het mooie Italië. Dua Lipa. Martin Garrix, die heeft over bruiloften gesproken. Een bruiloft gecrashed, toch, joh? Wat was dat verhaal?
1: Ja, dat was dit weekend. Samen met Ed Sheeran hadden ze een soort verrassingsoptreden iets gedaan, gewoon voor een bruidspaar. Super grappig. Oh. Dat hadden ze op Instagram gedeeld.
0: Maar dat bruidspaar wist er wel van, of?
1: Nee, dat wisten ze. Nee, het was één grote verrassing. Hoe het precies nou ging, weet ik niet. Maar ik wil nu ook trouwen. Ja, dat wel natuurlijk.
0: Nou, eerst nog even een leuke vent vinden, joh.
1: Ja.
0: Oké, nou, het kan zomaar zijn als je deze zomer gaat trouwen dat Martin Garrix in één keer op je bruiloft staat te draaien. Dat scheelt je een hele hoop geld, denk ik.
2: Hele hoop geld.
0: Als het op deze manier gebeurt. Over verrassingen gesproken, Skrillex heeft een nieuwe tune uit. En die komt heel bekend voor. Een tijdje geleden had jij deze in beatboxen, Erik-Jan. Weet je nog?
2: Het is echt een lekker nummer.
0: Dario G, Sunshine, is hierin verwerkt. Het is de nieuwe Skrillex.

0: het maken van een nieuwe mashup. En ik zat met die Derek G zat ik te kutten.
1: Ah.
0: Dus daarom zat ik er zo mee omhoog.
1: Dat verklaart.
0: Nou, dat weer recht geluld. Skrillex, not show without you. Hoorde je hier bij Slam. Nou, over die mashup gesproken. Ik heb uiteindelijk Derek G dus niet gebruikt. Maar wel een andere. En mogen jullie even raden, deze jongen stond afgelopen weekend sinds 7 jaar weer op het podium. En moest de show afbreken voor het onweer. Over wie heb ik het dan?
2: Leeuw Kleine?
0: Ja, in één keer goed.
1: Oh god.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En die hoor je zo hier in de mashup in de middagshow.

0: Je luistert Slam met Thomas Gray uit je speakers en Rumors. Het is bijna 6 uur. Zometeen is de middagshow mashup met daarin vandaag Lil Kleine. Verder hebben wij nog tickets liggen voor Dance Valley. Waanzinnig festival. Binnenkort gaat dat gewoon gebeuren. En jij kan erbij zijn. Onder andere Calvin Harris daar gewoon, hè jongens.
1: Ik ga een tipje van de sluier opgeven, want die luisteraars worden gek. Die sturen nu al festival. Wanneer het ongeveer
0: zou het alarm voorbij gaat komen? Laat ik dan zeggen...
2: Voor 8 uur.
1: Oh, dat is lekker, dankjewel.
0: Dat is even een... Heb je in ieder geval een beetje een uitgangspunt? Dan kun je daar even rekening mee houden. Dat is jouw licht aan het einde van de tunnel in dit geval. Dus pak inderdaad de Slam er alvast bij... en zet het woordje festival klaar als je daarbij wil zijn. En dat app je dus als het alarm afgaat. Deze zomerrit van Another hoor je zo meteen hier bij Slam in de middagshow.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Everyone from left to right, van Holland
5: komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue... eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
7: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
16: Boeie!
17: Alle hak, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
16: Yes!
17: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster!
18: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Oscar, dankjewel. Het is 6:02. Middagshow mashup komt eraan zometeen. En ook Major Lazer en Another. Eerste van de wegen met Flitsmeister. 359 kilometer vertraging in Nederland. En dit zijn de langste. De A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. Daar 36 minuutjes. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk. Ongeluk, 40 minuten. A13 dan richting Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord een half uur. A20 richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Prins Alexander. Ongeluk daar kost je een half uur. En de laatste het overzicht, A76, richting Geleen tussen Ten Essen en Spouwbeek. Ongeluk, 20 minuutjes.
2: Fletcher en stuk A31. Leerwet Haarlingen bij Dran Riep. 30 commissie.
1: Ah, goeie, masterchef.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
12: Daar zijn ze weer, die flikkertjes.
1: Ja hoor, daar zijn we gewoon met de middagshow. Tickets voor Dance Valley liggen hier op je te wachten. Ook de middagshow mashup komt eraan. Na Another.

0: Major Lazer in de Slam Middagshow. Lean On hoor je, waar je zometeen Britney Spears gaat horen, jongens. Toxic.
1: Slam Middagshow. Mashup.
0: Maar eerst.
2: Lekker uit je fles om 6:10.
0: Lil Kleine, begreep ik van je, Pet. Het is tijd voor de Slammiddagshow Mashup. Ja, Lil Kleine inderdaad vandaag. Afgelopen weekend ging het natuurlijk behoorlijk tekeer. Het was een behoorlijke storm wat over Nederland heen kwam.
3: Nou.
0: Ik moet ook zeggen, het dak van mijn auto is meer poffertjespan inmiddels dan een dak van een auto.
3: Ik zag de foto zo zonde.
0: Holy shit, er kwamen golfballen naar beneden.
3: Maar je had niet... Je moet er... Kijk, anders dan ik zitten jullie op Insta en TikTok. Kregen jullie al geen filmpjes vanuit het zuiden van dit komt eraan richting het noorden?
0: Nee, niet echt.
3: Dat had je me nog onder een viaduct kunnen zetten.
0: Ja, okay. Had ik kunnen doen. Maar ik ben volgens mij wel redelijk gesaved met dat die onder een boompje stond.
3: Oh, dat scheelt.
0: Want ik heb een paar lichte deukjes in mijn dak zitten van die hagel die naar beneden kwam zaterdagavond. Maar ik had ook mensen in de straat die een dakraam hebben en ook nu inmiddels geen dakraam meer hebben.
4: Oh, echt waar?
0: Ja,
4: zo erg?
0: Ja, echt. Ja, maar dat is gewoon glas, ja, hè. Dus dan gaat het dwars doorheen. Het waren echt kogels die naar beneden kwamen. Echt niet normaal. Maar wie er ook last van had, was Lil Kleine.
3: Nou.
0: Want die stond op het podium van het Olympisch Stadion. En die is voor het eerst in 7 jaar weer op het podium stond. Tenminste met een solo show, hè. Dat dan wel erbij gezegd. Dus ik denk, ja, we moeten Lil Kleine toch eventjes in de mashup gooien vandaag.
3: Ja, snap ik. Die gozer was echt verbaasd op het podium. Van, wat, hè, wat komt daar voor een lijp witspul naar beneden? Waar heb je mee gemixt?
0: Lil Kleine heeft een track met Ronnie Flex en Jack Chirac.
3: Oké.
0: Dat is natuurlijk een heel lekker hitje van.
3: Natuurlijk.
0: Toen dacht ik, ja jongens, het is zomer. Wat als ik ze ga mixen met de Benga Boys?
4: En dat vind ik leuk.
0: Dat is een leuke combi. Ja, ik vind het heel leuk werken. Maar het is natuurlijk wel een beetje fout meets hip-hop.
3: Is het dan op We Like The Party?
0: Ja.
3: Ja, mede
0: ja.
3: Okay.
0: Ja, ja. Zijn we ready?
3: Dan snap ik hem. Ja,
0: oké, dan gaan we. Middagshow mashup met vandaag de Benga Boys. Chirac, Ronnie en Kleine.

0: Roy Schiraker, Ronnie en Kleine. Turn it up. Slam Middagshow Mashup. Vandaag in de middagshow mashup door elkaar heen gesausd. Ja, je zou ze niet zo snel bij elkaar zetten, maar...
1: En toch past het.
0: Het werkt toch prima.
1: En ik vond hem echt lekker. Net als ja. Leo.

0: BNR Middagshow, gastenboekje.
1: Hey, ik ben Nathalie. Hey, ik heb best wel een groot cupje, weet je wel. Dus dan, ik luister altijd naar Erik-Jan en Julia naar de Middagshow. En Patrick.

0: Toxic. Hier bij Slam.
1: Al die fans met dat Free Britney. Ja. Het heeft ook niet veel gebracht.
2: Nee, dat is helemaal voorbij ook, hè, dat hele verhaal. Ja.
0: Knetterlijk. Jordan Toxic hier bij Slam in de middagshow.
3: De Slam Festival Zomer.
0: Oh, ja, deze zomer is Slam jouw festival dealer. Dat zijn we natuurlijk altijd, maar in de zomer omarmen we het helemaal extra. Slam is jouw toegangspoort tot een onvergetelijke festivalzomer. Zo win je tickets voor de dikste festivals. Vorige week gaven wij tickets weg voor Awakenings. We hebben zelfs iemand aan het huilen gemaakt, zo ongeveer.
1: Ja, dat was mooi.
0: Diegene was zo blij met die tickets. Die had een turbulent leven de afgelopen maanden. En ja, Awakenings was helemaal uitverkocht. Deze week kunnen we ditzelfde voor je gaan regelen. Namelijk 4 tickets liggen hier vanmiddag op jou te wachten voor Dance Valley.
1: En heb je zoiets van, ja, wie staan er allemaal? Jullie, jij hebt het lijstje geloof ik, hè? Helemaal vers van de pers.
4: Niemand minder dan Calvin Harris.
0: Oh, dat is wel dik,
4: ja,
0: hoor.
4: Die komt van Nederland.
0: Ja. Hey, alleen maar Dance Valley doet hij, hè? Dat is echt, echt heel vet. Ja.
4: Precies, maar ook Fisher staat er, Hardwell, Charlie Low, Noise and Mental Tio, Ferry Korsten, Korolova, Maddox, Outsiders, Aad, The Dark Raver, wat hebben we nog meer? Benny Rodriguez.
2: Holy shit.
4: Radical Redemption, Randy.
0: Oh, lekker.
4: Marco V, maar ook Cyril, joh, ga maar door.
0: Ga maar door, hoor ik, hè. Kom geen einde aan. Waanzinnig. Jij kan erbij zijn. Dance Valley, zaterdag 8 augustus, Sparenwoude. Wat moet je doen? Let op het festivalalarm. Komt die voorbij, dan app je Festival! Met de Slam-app. En ik ga je beloven dat die voor 8 uur nog voorbij gaat komen, dat festivalalarm. Dus

0: luistert Slam, het station waar je de allernieuwste beats ontdekt. Zo ontdekte je een paar weken geleden deze nieuwe van John Summit. Met Lavinia en Shadows. Dat hoorde je hier in de middagshow. Waar we zometeen weer gaan beatboxen. Nog meer nieuwe muziek voor je klaarstaan. Jullie en ik hebben allebei een nieuw liedje uitgekozen. Jij mag kiezen welke je helemaal gaat horen hier bij Slam. Dus pak de Slam-app er vast bij, dan hoor je dat zometeen. Ook hoor je zo Bebe Rexha, New Religion en deze throwback van Just... Jason. Derulo, hoor je zometeen.
1: Slam, doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amex gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amex deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster!
4: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Smeuïg en rijk gevuld... Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
7: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Het is zonnig en droog vandaag. Temperatuur tussen de 22 en 28 graden. Morgen meer bewolking, maar wel droog. Morgen graad of 24. Dankjewel weer online voor deze update. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 38 vertragingen, dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam, tussen Zoetewoudendorp en de Plaspoelpolder. Een ongeluk daar kost je een half uur. A13 richting Rijswijk, tussen Berkel en Rodenrijs. En Delft-Noord, een half uurtje. A13 dan, richting Rotterdam, tussen Prins Klausplein en Delft-Noord. Daar 20 minuutjes. A20 richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk en IJssel en Terbrechtseplein. 20 minuutjes daar. En de A76 richting Geleen, tussen Ten Essen en Schinnen. Door een auto met pech daar, half uurtje. 1 controle A37 richting Hogeveen bij 39.4. Het is 6:30 geweest. Bij het ANP zit Oscar, die heeft de headlines voor ons. Hallo Oscar.
2: Goedenavond. Bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer was kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge, die tegenstanders van zijn beleid wappies noemde. Moet je niet doen, woorden doen ertoe, zei oud-korpschef van de politie Henk van Essen. Er is een update over een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia. Ze is om het leven gekomen door een misdrijf, zegt een organisatie namens haar familie. En de vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk in het buitenland. Zijn auto is gevonden op de parkeerplaats van Schiphol. Roes is sinds zaterdag spoorloos verdwenen. Veel shorttrek-collega's zijn bezorgd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: We stappen de ring weer in zometeen. We gaan weer beatboxen naar Jason Rulo en Bebe Rexha met Fadeless weer.

Lekker throwback hier, Jason Derulo. The Other Side hier bij Slam in de middagshow. Slam. Beat. Boxen. Oh, Joetje, we gaan de ring weer in. Woe. Allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen, jij daar bij de radio. Pak het de Slam.

0: Instagram er eventjes bij. Rechtsboven in het tekstballonnetje of het WhatsApp-icoontje. Kom je uit de eigen WhatsApp, kun je lekker chatten met ons. Kan sowieso heel de dag, heel de nacht. Misschien ga je vannacht lekker voetbal kijken. Blijf gewoon lekker met ons appen. Reageert er alleen niemand, maar dat zou wel kunnen. Nu heb je hulp even nodig, want welke wil je horen zometeen? Je hebt zometeen Patrick of Julia. Dus Patrick of Julia. En daarbij behorende plaatjes, daar stem je dan automatisch op. 10 seconden de tijd om te pitchen. Jul, ben je klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Team Julia.
1: Ja, ik heb een super lekkere vrouw meegenomen. Oh. De track heet ook Woman. Oh. Dus ze is een tijdje weg geweest, maar ze is weer terug. Peggy Koe.
3: Yes,
0: oh,
3: lekker.
0: Peggy Koe. Ja. Ik ben benieuwd, joh.

Joh, ik wil niet heel arrogant gaan doen, maar het voor mij is wel echt beter. Ik heb een potentiële zomer hier te pakken. Nou ja, niet ik, maar Hugel. Uh-huh. Samen met David Guetta. En Shine. Let op. Dit is fantastisch.

0: French Montana niet vergeten. Shine heet hij.
1: Ook lekker. Ook lekker.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dit is oprecht een potentiële zomerhit. En dat zeg ik niet zomaar. Nou, ik laatst ook geroepen, er werd niks. Maar dit...
1: dit zeg je echt niet zomaar.
0: Dit zeg ik echt niet zomaar. Wil je die horen, dan app je Patrick met de Slam app. Eerste is dus Peggy Goo. Julia. Tweede, Ugel. Shine. Patrick. Erik Jan.
1: Ik ben een scheids.
0: Jij bent een scheids, hè?
1: Streng nog rechtvaardig. Ja, ik kan je melden. Het feit dat er nu al twee keer Patrick is binnengekomen... is wel een teken aan de wand.
0: Oeh. Oh, shit. Ja, maar die Jody van jou is ook goed, hoor.
1: Ja, maar wel een beetje zaad. Nou. Oh, nee, ik moet neutraal zijn.
0: Jij bent Zwitserland, hè?
1: Neutraal zaad.
0: Ja, ja.
2: Neutraal
0: zaad. Ik vind die van jou echt zaad.
2: Dankjewel.
0: Laat het weten via de slide.

0: officiële zomerrit als je mij vraagt.
1: Nee.
0: Welke wil je horen? Laat het weten via de Slam app. Je hebt dus Julia voor de eerste, Patrick voor de tweede. Erik Jan, onze scheidsrechter.
2: Ja, voorlopig Pet, je gaat het lekker met je.
0: Ja?
2: Linksom of rechtsom?
0: Heel goed. Met mij gaat het altijd goed, hè?
2: wat wil ik nou zeggen?
0: Ja, weet ik ook niet.
2: Ja, wat begint met ba?
0: Bus.
2: Ballisto.
0: Oké. Dankjewel voor deze tussenstand. Wat goed verder? Moet ik iemand voor je halen of...
2: Bye. Ik ben baar, ik weet niet wat ik wil. Maar goed.
0: Okay, nou ja.
2: Lekker Petje, je staat voor.
0: Mooi zo. Je kan nog even veranderingen brengen. Laat het weten via de Slam. Met audio-appje vinden we het allerleuk. Wanneer komt je op een geleider weer?
2: Zo.

0: een dikke week geleden hier op deze fijne radiozender horen. En nu is het tijd voor de uitslag van... Beatboxen. Nieuwe muziek ontdek je hier bij Slam. In de middagshow stellen we je elke middag 2 nieuwe liedjes voor. Eigenlijk avond, hè, want het is natuurlijk al 7 uur, bijna 7 uur. Dus kies er even om 7:15, zeggen we dan. Hè? Welke wil je horen? De nieuwe van Peggy Goo of de nieuwe van Hugel? Ja, scheidsrechter, welke kant gaat het op, denk je?
1: Ja, het werd toch wel even spannend. Laten we eens even luisteren naar het voice-appje wat we binnenkregen.
0: Jojo.
2: Ja, vandaag is het voor mij team Patrick. Sorry, Julia.
1: Maakt niet uit,
2: ja, die brengt toch wel weer die zomerse tunes, hè.
1: Hoe bestaal?
2: Lastig om die van de troon te stoten.
1: Ja. Die Guetta, jongen.
0: Milan.
3: Hey, Patrick. Goedenavond, hey. Milan. Hey. Onderweg naar Zwolle. Doe mij maar de keuze van Patrick. Groetjes.
0: Hey, oké. Claudia.
4: Julia, ik hou van je, maar uw girl is fantastisch.
0: Ja, dat klopt. Nielsie.
5: Hey, vrienden van de middagshow.
0: Hey, Niels.
5: Ja, ik zit toch alweer op team Patrick, hoor. En Julia, wanneer gaan we eens een keer met betere muziek komen, joh?
0: Wat onaardig.
5: Jij durft.
0: Ja, Peggy Goo was ook gewoon een goede tune, hoor. Peggy Goo klinkt ook gewoon erg lekker. Maar ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar scheidsrechter, welke...
1: Ja, normaal begin ik altijd met het als plus en minnen, maar het viel niks te minnen.
0: Dus
1: met 100%
0: echt
1: is de winnaar
0: echt niet.
1: Patrick de Huge Elk.
6: Woe! Ja, het is wel lekker hoor, Pet.
1: En Montana.
7: Slam beatboxen.
0: Is het echt zo 100%?
1: Ja, 95, maar wel heel veel.
0: Potentiële zomer, ik zei het toch, jongens? Hugel met David.

0: Nieuw van Ugel met David Guetta, French Montana.
1: Shine.
0: Heerlijk.
2: Ik vind het
0: wel
2: goed.
0: Of shine gesproken. Ik hoop wel dat Nederland vanavond wel even lekker gaat shinen naar in Mexico. Ik heb er zin in.
2: Nou, laten we het daar zo eens even over hebben. We hebben als het goed is ook contact met de oranje dubbeldekker die je natuurlijk altijd op het nieuws ziet.
0: Mm-hmm.
2: En de filmpjes die helemaal viral gaan. De bus is vanmiddag Mexico binnengereden. Hoe dit ging, dat moeten we zo ook even vertellen.
0: Wauw.
2: Ja, die zijn gewoon met gewapend transport zijn ze Mexico binnengekomen.
3: Bizar.
2: Echt bizar. Als het goed is, hebben we contact met de bus zometeen. Of het helemaal gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want het schijnt behoorlijk druk te zijn. En ja, moeten we onze WK-hit ook niet even draaien zo
3: weer? Zeker gaan we dat nog even doen.
2: Ja, Erik Jan?
0: Ja, zeker.
2: Oké, hoor je die ook zo meteen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Lidl.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan, omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Dankjewel Oscar, 7:02. Het festivalalarm moet nog afgaan. Hè? Dus wil je met 3 vrienden of vriendinnen naar Dance Valley... waar onder andere Calvin Harris staat, dan blijf je Slam luisteren.
11: Binnen een uur.
10: Binnen een uur gaat het gebeuren, ja. Eerst Slamverkeer op Flitsmeister, 10 vertragingen. En dit zijn de allerlangste, de A4 richting Rotterdam... tussen Den Haag-Zuid en het Gaag-aqueduct. Dat is een mooi aqueduct.
11: Dat is een super aqueduct. Heb
10: je het gezien? Echt mooi.
11: Ja, hij gaat op de diepte in, hè?
10: Ja, die gaat, yes, zeker. Een kwartier vertraging heb je daar. Daar kun je lekker lang naar kijken. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. Daar een kwartier ook. En de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar een kwartier vertraging ook.
11: Flitsers, A16, grens België-Breda, 71,9. En laatst meteen A29, Rotterdam-Dinteloord bij Heijenoord, 15,5.
10: 50 Cent komt eraan met Candy Shop.
12: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
17: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
10: Er gebeurt er toch ook een hoop bij deze zender, hè? Over een uurtje weer Sunsets. Woehoe! Nog tickets liggen voor Dance Valley. En zometeen contact met de Oranjebus in Mexico.

0: In de middagavondshow, het is 7:10 geweest. Een hele goede avond. Het wordt een historische nacht, komende nacht, jongens. Voor voetbalminnend Nederland in ieder geval. Vannacht om 3:00 trapt Oranje af in de 16e finale van het WK tegen Marokko.
1: Zin in.
0: Wij hebben natuurlijk onze grote vriendin daar in Amerika zitten, die in de oranje bus zit.
2: Esther plaatsen, Esther plaatsen, Esther plaatsen, Esther.
0: Onze Esther! Ja, sorry hoor. Ja, we moeten een leuk dingetje maken hiervoor natuurlijk, hè.
1: Onze Esther.
0: Onze Esther, ja. Wij wilden een live verbinding met haar gaan leggen, zoals we eerder hebben gedaan, hè, rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal. Zij zit dus in die oranje dubbeldekker, waarvan je de beelden zometeen weer online gaat zien. In elke stad waar er gevoetbald wordt door het Nederlands elftal, is er een gigantische Dutch Walk gaande. Mm-hmm. Alleen die is nu gaande. Esther zei net tegen ons van ja, dat wil gewoon niet met verbinding. Je kunt haar niet verstaan, want er lopen tienduizenden oranje fans mee.
1: Hoe dan, hè?
0: Maar ook Amerikanen. Maar ze heeft even een videootje voor ons ingesproken.
1: Oh, hoe lief is dat?
0: Ja, want ze hebben ook aardig wat gezeik gehad, of nee, niet gezeik, maar gedoe gehad met de grensovergang. Ze werden zelfs geëscorteerd door een Mexicaans leger eigenlijk.
1: Maat, alsof ze de Donbass inreden. Met een gevechtshelikopter en alles erop zitten. Superlijf. Ja.
0: Dus Esther, neemt je even mee.
3: Hallo allemaal. Ik sta hier op de plek waar het straks gaat gebeuren. Althans, waar vandaan jullie alle beelden zo meteen gaan zien. Als jullie nog wakker zijn natuurlijk. Het achterdek van de Oranje Bus. Hier is op dit moment nog niet zo heel veel te zien. Dit is de bus. Hiernaast staat de andere bus, de KVB-bus, waar jullie het volgens mij eerder over hebben gehad. Je hoort het fanfest op de achtergrond. We zijn hier net aangekomen. We gaan over ongeveer een uurtje gaan we lopen voor de fanwalk. En we hebben gisteren zijn we aangekomen in Mexico met een vrij bizarre dag. We hebben de grensovergang gemaakt met de bus. Vanuit Kansas City zijn we vertrokken een paar dagen geleden richting Monterrey. En vanaf de grens hebben we een escort gekregen. Nou, als je dat wil zien, dan moet je vooral eventjes kijken naar de stories op de Dutch Orange Bus Instagram. Want ja, het was bizar. En geweldig. En we weten niet zo goed wat ons allemaal overkomt hier. Hopelijk vandaag weer 3 punten. Het wordt een pittige wedstrijd. Het wordt hartstikke warm hier. En wij gaan ons best doen. En een hele fijne wedstrijd gewenst.
1: Jullie ook.
0: Jullie ook, ja. Ach, onze Esther live vanuit Mexico.
4: Ja, jij zei het.
0: 30 graden inderdaad. Maar nu is de vraag, jongens. Gaan we kijken vannacht?
4: Ja, ik...
0: God, ik weet niet wat ik moet doen.
4: Ik weet het ook niet. Ik was echt de hele middag zo brak. Want ik had natuurlijk ook vanochtend weer een bond gemaakt.
0: Maar je hebt net een rozeetje achterover getikt. Je bent wit vrouwtje zeker.
4: Nou, ik stiekem op de wc, ja. Maar... Ja, ik weet het even niet. Het begint toch een beetje te kietelen.
0: Ja,
4: ik ben weer op zoek naar gekkigheid.
0: En ik zoek ook hulp. Dus,
4: ik word ook een beetje baldadig ervan.
1: Dan hebben ze de AA voor je.
0: Nee, ik zoek hulp. Ik zoek advies. Dus
1: oh, zo.
0: Gooi ook even je advies in de slam app als je nu zit te luisteren. Wat moeten we doen vannacht? Zeg maar, ik zit met het volgende. Ik heb ook een heftig weekend gehad. Ik ben best wel moe. Ik zou tot 3:00 wakker kunnen blijven, maar dan... Ja, na 10 minuten val ik gewoon in slaap.
1: Nee, maar doortrekken is echt niet goed.
0: Dus moet ik een uurtje van tevoren even gaan maffen? Ga ik dan een wekker zetten?
4: Ja, maar ga je dan thuis kijken?
0: Ja, als ik de kroeg in ga, dan ben ik morgen hier niet te genieten.
1: Nee, maar luister, Petje, als je thuis komt, en ook voor jou, Hiel, als je vanavond wil kijken om 3:00, kom thuis en ga gewoon meteen liggen. Ga gewoon meteen liggen. Boom, aircootje aan, lekker liggen, pak die uurtjes. Want doortrekken is echt... Ja,
0: Oké, dus jij zegt eigenlijk wekkertje om 3:00... En dan? Om 5:00 zijn we klaar met die wedstrijd. Ga ik dan mijn bed weer in? Wat ga ik doen?
1: Ja, afhankelijk van hoe je... Kijk, als je gewoon... 8:30 ben je thuis. 9:30. 9:30. 10:30. 11:30. 12:30. 13:30. 14:30. Dan kan je al bijna 7:00 slaap pakken.
0: Dus eigenlijk maak je dan al een volwaardige nacht. Alleen je lichaam denkt natuurlijk, het is midden in de nacht.

0: vanzelf 3 uur.
1: Ja, ja, maar dan ben je verrot om 5 uur, Jul. Dan ben je morgen weer helemaal naar de ratten. Ik denk 9 uur, uurtje maffen.
2: Ja, precies.
1: Misschien 2 uurtjes, ook niet heel veel langer. En dan gewoon 2 uur wekkertje.
0: Maar jij gaat thuis kijken. Ik zeg het ook wel.
1: Het is helemaal geen goed idee.
2: Ja, maar jongens, als je om 2:15 wakker wordt en je gaat nog naar een kroeg, dan is er echt iets grandioos mis mee.
1: Nee, dat gaat
0: maar dat vind ik juist even leuk.
1: Ja, dit is wel het leukste.
0: Ja.
1: Maar en ik heb nu ook zoiets van, ja, het WK is maar 1 keer in de 4 jaar. Ik vind dit super, super leuk.
2: Ja, dat is zo.
1: Die wedstrijd ook niet missen. Wij hoeven hier pas morgen om 3:15 te zijn.
2: Weet je, jongens, we kunnen er gewoon een ram coke in en gaan gewoon lekker doen. Let's go!
0: Dat
2: Amerika! Ja.
1: Oké, geef even advies in de slam-app.
2: We komen eraan!
1: Dit is onze WK-hit. Slam in de show met Amerika!

0: Slammiddagshow. Amerika, WK Hit 2026 hebben we gewoon in de titel gezet. Want we geloven er nog steeds in. Ja. Het is nog niet gebeurd, maar we geloven er nog steeds in. Je moet altijd in jezelf geloven.
1: Ja, toch, precies dat. Ja, als, jongen, als er geen hoop meer is, dan is er geen leven meer.
0: Kijk, we hebben ze beter gehoord, maar... Het is gewoon een goede track.
2: Het is een superleuke, superleuke track.
1: Maar even wat belangrijker, jongens. Het eten is binnen. Wat hebben jullie besteld, de stelletje dikkies van?
0: Indisch, toch?
2: Butter chicken, ja.
0: Ja, maar goed, ik wil nog even beginnen over het WK.
1: Oh, sorry, ja, natuurlijk.
0: Laat via de Slam-up even weten wat moeten we doen vannacht met kijken. En ga jij kijken? Laat het even weten. Ik ben heel benieuwd wat onze luisteraar gaat doen. Ga je kijken vannacht om 3:00, ja of nee? Dat ben ik even benieuwd naar.
1: Lekker, jongens.
0: Had je anders nog iets?
2: Ik heb zin in het eigenlijk.
1: Ik heb honger.
0: Eva Max is hier.

0: Lekkere deze. Jamie Jones. State of Mind. Het is de Mix Marathon Track of the Week. Bijna 7:30. Dit is de Slam Middagavondshow. En ga jij kijken vannacht? Om 3:00 begint Nederland-Marokko. Ja, weet je wat ik ook een beetje heb, jongens? Dit wordt gewoon een grandioze wedstrijd.
1: Ik
0: ook. Oh, sorry.
2: Oh.
0: Oh,
2: nee, hij mocht niet meer meedoen.
0: Mag je niet meer meedoen?
1: Links op of rechts op petje.
0: Ja.
1: Grandioos wordt het.
0: Het wordt gewoon echt een hele goede wedstrijd. Dus laat even via de app weten. Ga je kijken of niet? Mark zegt 2:30 wekkertje. Na het kijken naar de sportschool en dan door naar werk. Ambitieus.
2: Okay. Willem zegt, ja, dat is een beetje ambitieus.
0: Ja. Willem zegt, ik ga gewoon kijken. Niels zegt, ik ga kijken. Joey zegt, ik ga zeker kijken. Eerst even werken tot 11:30 en dan de wedstrijd aan.
1: Ja, maar dan speel je vals.
0: Ja, maar precies. Als je moet werken tot 11:30, dan ben je dom als je gaat slapen, toch?
1: Want als je 11:30 klaar bent werken, dan ben je 12:00 thuis. Nou, dan ben je even een hele knappe als je voor 13:30 überhaupt in slaap kan flikkeren.
0: Even kijken hoor. Alexandra?
3: Hey guys. Hey. Ik zeg gewoon kijken. Who cares? Jullie kunnen hartstikke veel slapen nog. Tot je volgende uitzending morgen.
0: Ja.
3: Nou, doei.
0: Daar heeft ze wel een goed punt. Laten we het gewoon gaan doen, jongens. Ik ga het doen. Ik ben eruit. Ik ga kijken.
1: Ik ga ook kijken.
2: Je moet wel allemaal filmpjes sturen. Hè?
0: Ja, ik ben wakker om 3:00.
1: Zullen wij dan elkaar appen tijdens de wedstrijd? Terwijl onze U-lampen als een mal aan het flikken zijn.
0: Oké, we zijn eruit. We gaan kijken om 3:00. Heel goed.
4: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
5: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
4: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
13: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Goedenavond, je Slam Weerupdate door de vrienden van Weer Online. Zonnig en droog, 22 tot 28 graden was het vandaag. Morgen meer bewolking, maar droog, 24 graden. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn 3 vertragingen nog. De A10 richting Amstel tussen Amsterdam Oud-Zuid en de Rozenoordbrug. Door een voorwerp op de weg daar 10 minuutjes. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuutjes. En de A13 richting Rotterdam tussen Ippenburg en Delft-Noord een half uur daar. 2 flitsers, dankjewel voor het doorgeven. A2 richting Eindhoven 127,2. En de A16 richting Breda, daar staan ze bij 71,9.
17: Patrick, Erik, Jan en Julia.
16: En we hebben nog 4 tickets liggen voor Dance Valley, waar onder andere Calvin Harris staat.

0: Harris, Fisher, Hardwell. Dat zijn drie enkele namen die ik noem van de gigantische line-up van Dance Valley.
1: Lijp.
0: Zaterdag 8 augustus. Spaarnwoude. Ja, dit is een festival. Daar komen ze vanuit alle hoeken van het land, maar ook uit andere landen. Ik bedoel, Calvin Harris, die staat verder gewoon niet in Nederland, hè? Alleen daar. Jij kan erbij zijn. Als jij let op dat festivalalarm, dan app je...
2: Festival!
0: Met de Slam app. En hij moet nog voorbij...
3: Nee!
4: De Slam Festivalzomer. App nu Festival met de Slam app. En win tickets voor Dance Valley.
0: Hoe bestaat het? Daar is die, jongens. Nou, eindelijk is die gekomen.

0: suiker.
1: Is niet goed, hè? Te veel suiker.
0: Weet niet. Nee, zo. Niet vijf, maar vier tickets liggen hier klaar voor Dance Valley.
2: De Slam Festival Zomer.
0: En ik hoorde zojuist een festivalalarm.
1: Zo, niet te zuinig. En de luisteraar ook.
0: Hallo, met wie?
3: Hi, met Tim.
0: Tim!
1: Hey, Tim.
3: Hi.
1: Hey Tim, wat ik grappig vond in ons voorgesprekje. Jij hebt een beroep wat je bijna niet meer hoort. Dat is hoefsmid. Jij maakt die hoeven voor paarden. Waarbij ik me afvroeg, in de afgelopen dagen met die hitte, heb je dan gewerkt? Want je werkt wel met heet ijzer.
3: Zeker, ja, dat gaat gewoon door.
1: Oké, lekker.
3: Joven gaat alleen maar makkelijker aan.
4: Ja, je moet het ijzer smeden als het heet is, hè? Zo is het wel.
1: Dat is waar.
3: Lekker.
4: Hey, ben je met je feestbeest, Tim?
3: Ik ben zeker een feestbeestie.
4: Waar blijkt dat uit?
3: Waar blijkt dat uit? Ik pak een festivalletje hier en daar. Daar ben ik zeker niet vies van.
4: Oh,
1: lekker Tim.
4: Wat is jouw favoriete festival dan?
3: Favoriete tot nu toe. Zo, daar vraag je me wat. Ja. Ik vond Mysteryland denk ik het leukste. Vorig jaar vond ik Mysteryland het leukste van alle festivals.
4: En ben je al wel eens bij Dance Valley geweest?
3: Eén keer.
1: Oké, hoe vond je het?
3: Eén keer. Toen was ik denk net een jaartje of 18.
1: Oh, nou.
3: En het was geweldig, maar dat was toen in die hittegolf van 40, 42 graden.
4: Oeh.
3: Het was heftig, maar dat was wel echt nog steeds een topfeest.
1: Lekker jongen.
4: Nou, 8 augustus, volgende editie van Dance Valley, Spaarnwoude. Calvin Harris is erbij, Fisher is erbij, Hardwell is erbij. Dat zijn niet de minste namen hoor. En wat zie ik hier nou?
3: Zeker.
4: Even kijken hoor. Tim is er ook bij!
3: Lekker Tim! Lekker hoor!

0: World met Arab Black.
1: Het zit er alweer op. Het vliegt voorbij deze maandag. Hè? Dit was de Slam Middagavondshow voor deze maandag. Wij zijn er morgen weer. Morgen vroeg Anul weer met de Slam Ochtendshow. Maar kijk eens, wie loopt daar over de gang?
2: Anul,
1: jongen!
2: Nou, die is er vroeg bij.
1: Ja, zometeen Slam Sunsets natuurlijk.
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Met Anul, ik denk dat hij een matrasje heeft neergelegd in een studiootje verderop.
2: En dan komt het, hè, vanaf dit punt na 3 uur. Dat duurt eeuwen.
1: Ja.
2: Eeuwen.
1: Wij gaan lekker voetbal kijken vannacht.
2: Hoppakee.
3: Ik ga een filmpje maken.
1: Ik maak een filmpje. Nee, ik gooi gewoon even in onze groepsapp dat ik leef, dat ik weer wakker ben.
3: Ja.
1: Ik wil voor jullie allemaal een appje vannacht, hè? We gaan het allemaal doen.
2: Alhamdulillah.
1: Ja, we gaan het allemaal doen. Het wordt sowieso een hele mooie pot vannacht. Nederland-Marokko dus om 3 uur. Zometeen Sunsets met Klaptoon in de mix vanaf 8 uur. Hè? Van...
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea. Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kaken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
10: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de woningbouw.
12: Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: The sun goes down, the vibe goes up.
15: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

0: Het is zover.
1: Ik zat al heel de dag te wachten, maar ze komen nu pas.
0: Ja, ze komen nu pas aan het einde van de dag. Dan beginnen de sunsets als de zon aan het dalen gaat en de energie omhoog moet op slam. Laat ons dat maar regelen. We hebben hier tot 9 uur voor je de gemaskerde muchacho Claptone. Sommigen noemen hem ook wel de funky vogel. Dat begrijp ik. Hij heeft zo'n grote snavel op altijd, hè, waarmee hij zo een bitterbal van je schaal af kan plukken. Pas op. En ook een grote doek over zich heen. Echt geen zonnestraal die hem raakt. Hij gaat het insmeerlied niet draaien, want daar heeft Claptone nog nooit van gehoord.

0: De Slam Sunsets. SPF 50 op de huid. BPM 120 in de oren. Klepton en zijn heerlijke cocktail-vibes die hij altijd brengt naar Slam. Dat doet hij ook wel eens in de mixmarathon. Maar zo aan het einde van de dag dan valt ineens alles op zijn plek. Tijdens de Slam Sunsets. En Justin, wat is jouw gevoel erbij, maat?
1: Super lekker, gewoon lekker vrolijk. En zomerse deuntjes. En ja, nog 2 weken en dan heb ik vakantie. Dus zo kan ik toch al stiekem een beetje richting de vakantie gaan in mijn gedachten.
0: En zo is dat met de Slam Sunsets hier tot 10 uur.

We maken van je golden hour een power hour. Deze energie is echt unmatched. Dit hoor je nergens anders. Dit doen alleen wij, heerlijke DJ's, sets zo aan het einde van de dag. Als de zon aan het zakken is. We noemen het de Slam Sunsets. Iedere zondag tot en met donderdag. Anul op je strandstoel. Hoe zitten we erin? De beats zijn van Clapton. Hij draait niks van zichzelf. Dat vind ik altijd zo vet. Zo collegiaal. Hij draait beats van Purple Disco Machine. Dom Dolla. En zo ook nog Medusa. Kortom, allemaal jong talent dat deze push echt kan gebruiken. Ja. Slam Sunsets. Eigenlijk ook een beetje de pre-party van de wedstrijd vannacht, hè? Nederland-Marokko. Ik zie een hoop Slam-fans die wakker blijven. Tot 3.

0: Standard in Bongo's, de Slam Sunset, de beats van Clapton en een wedstrijd op het programma. Nederland-Marokko, wij belden vanochtend weer even met onze WK-hotline in de Slam Ochtendshow. Bas van VI nam op en hij kwam al met een uitslag voor ons.
1: Ik voorspel een 2-1 overwinning. Het Nederlandse elftal heeft mij echt vertrouwen gegeven in die tweede groepswedstrijd. Met name in de tweede groepswedstrijd. Ook een beetje in de derde is dat ook nog wel verder gegroeid. Maar je ziet gewoon dat heel veel dingen op orde zijn. De omschakeling naar balwinst. We hebben counteren gevaarlijk. We zijn gevaarlijk bij de spelervattingen aanvallen. Waar ook aan is gewerkt, hè, met de thuiswerkende spelervattingen specialist. Dus ja, de details bij Oranje zijn tot nu toe gewoon echt prima verzorgd. En dat geeft vertrouwen.

zelden dat ik zo genoten heb van een vakantiebaantje. Die keer animatieteam in Centerparks was lachen, maar dit? Shee! Met jou genieten van de beste DJ-sets aan het einde van een warme zomerdag. Dat doen we tot en met het einde van de zomer. Elke dag tussen 8 en 10. Sunsets op Slam. Later deze week EDX. Purple Disco Machine. Prospa. Hallo? The Man of the Moment. En nu tot en met 9 uur. Misschien nog iets daar voorbij. Claptone. Daarna Kooiman. Die volgens mij zijn Slam-debuut gaat maken. Don't worry, baby. Komt allemaal goed. Oh.

0: elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Vijveronderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: The sun goes down, the vibe goes up.
16: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Anul Hendrix.
17: Temperaturen boven de 20 graden en toch kippenvel op je armen. Dat is wat wij doen. Dat is waarvoor we gaan. De Slam Sunsets. Daarmee vieren we de ondergang van de zon. Je hoort het goed, de zon gaat ten onder. Maar kom morgen ook weer op als het goed is. Kooiman met zijn slamdebuut. Daar gaan we. Go, go, go. Tot 10 uur.

0: zon doet een fade-out. De DJ's hier doen een fade-in. Kooiman met zijn set. Zijn sunset. Wat voelt het goed, hè? Een nieuw experiment wat we aan het doen zijn. En ik had niet anders verwacht dat het super lekker zou vallen. Door de week is gewoon een soort bonus Slam Mix Marathon van 2 uurtjes per dag. En voor al die avondwerken zijn we er natuurlijk. Hey Rudy!
1: Slam!
0: Yo!
1: Los, dankjewel!
0: Frankie Rizzardo nu!

0: Nou ja, Rick, waar luister jij die Sunset?
1: Ik werk in Malaga voor een Engels bedrijf.
0: Zo.
1: 2 jaar. Oh. En ja, ik werk hier in Malaga inderdaad. Maar ik kom gewoon naar Nederland.
0: Ja, nee, ja, je hebt ook dat je voor Nederland bent vanavond. Je hebt je oranje shirt al aan om voor de wedstrijd te gaan zitten tegen Marokko. Maar joh, wat brengt de avond nog voor jou daar dan in Malaga?
1: Vanavond nog even met een paar collega's wat drinken.
0: Ja, uiteraard. Want voetbal?
1: Voor de rest, ja, het is nog mooi weer. Dus waarschijnlijk naar het strand nog.
0: Oh, naar het strand nog vanavond. Ouwe, echt, ik kom nu naar Malaga.
1: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
0: Oh, echt. Ik ga de sunsets daar uitzenden. Dat ga ik regelen. Ik wens jou een hele fijne wedstrijd en een mooie avond in Malaga.
1: Ja, geen probleem. Bedankt voor jullie muziek.

0: is concurrenten zijn. Het zijn de beste vrienden volgens mij. Eerder deze avond draaiden we een uur lang Clapton bij Slam, die vervolgens geen één track van zichzelf doet, alleen maar van collega's. Nu is DJ Kooijman zijn sunset aan het doen en die draait twee keer Clapton. Twee keer dezelfde track ook nog. Dat is uniek, dat heb ik nooit eerder gehoord op Slam. Hij begon met Wanderlust van Clapton en hij sluit af met Wanderlust van Clapton. Een full circle moment wat je hier meemaakt bij Slam. Mooie wedstrijd vannacht tegen Marokko. Ik spreek je morgen weer in een nieuwe Slam ochtendshow.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bestel je obu op netlink.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Een vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
16: Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Smeuïg. Rijk gevuld.
4: Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt. Fomar,
13: voordeel markt. De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley. Met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Oh, wat een goal!
23: Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow. En win tickets voor Dance Valley. Met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: Doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Bij

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
8: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Lost frequencies. Live it all.

0: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaat om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.